0: Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De Verenigde Staten wonnen in Seattle met 2-0 van Australië en plaatsen zich voor de volgende ronde. Folarin Balogun dwong vroeg een eigen doelpunt af. Alex Freeman maakte er voor rust 2-0 van. Christian Pulisic ontbrak met een kuitblessure. Oranje werkte in Kansas City de laatste training af voor het duel met Zweden. Bijna iedereen deed mee, alleen Quinton Timber trainde niet vanwege een lichte hersenschudding en werkte individueel. En het is onduidelijk of hij meereist naar Houston. Na het 2-2 gelijkspel met Japan staat Nederland derde, terwijl Zweden na de 5-1 zege op Tunesië koploper is. En daarna vliegt de ploeg naar Houston, waar in de Nederlandse nacht een persconferentie volgt met Ronald Koeman en Jan-Paul van Hek. Zweden is op zijn hoede voor Oranje. Bondscoach Graham Potter noemde Nederland een tegenstander van een heel ander kaliber en prees Crescencio Somerville als ongelooflijk sterk in de 1-1. Aanvoerder Victor Lindelöf sprak van een zware opgave en wil compact spelen tegen Nederland.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan. Wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat de rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De Verenigde Staten wonnen in Seattle met 2-0 van Australië en plaatsen zich voor de volgende ronde. Folarin Balogun dwong vroeg een eigen doelpunt af. Alex Freeman maakte er voor rust 2-0 van. Christian Pulisic ontbrak met een kuitblessure.
3: We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Oranje kan zaterdag een grote stap zetten. Bij winst op Zweden komt Nederland op 4 punten. Volgens datamodellen is dat in 99,8% van de gevallen genoeg om door te gaan. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassiekervoorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: you wish your girlfriend was wrong like me.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
6: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Door het noodweer dat de afgelopen uren over het land trok, is in Coevorde iemand zwaar gewond geraakt. Een boom viel op een auto. Vooral in het midden van het land kwamen meldingen binnen van stormschade. In Apeldoorn werd een drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door noodweer. Inmiddels is code oranje overal weer ingetrokken. In Woerden is een grote brand uitgebroken in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd, maar ze konden ter plekke worden nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of blikseminslag de oorzaak is. Door bliksem ontstond wel brand in 2 huizen in Hooglanderveen, bij Amersfoort. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden en toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Het is toch maar de vraag of Frenkie de Jong vanavond op het veld staat wanneer Oranje tegen Zweden speelt op het WK. Tijdens een training botste hij tegen Quinten Timber en Frenkie heeft nu lichte klachten. Marokko heeft net met 1-0 gewonnen van Schotland. Oud-PSV'er Saibari schoot hem er al na 2 minuten in. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. De Verenigde Staten wonnen in Seattle met 2-0 van Australië en plaatsen zich voor de volgende ronde. Folarin Balogun dwong vroeg een eigen doelpunt af. Alex Freeman maakte er voor rust 2-0 van. Christian Pulisic ontbrak met een kuitblessure. Frenkie de Jong is een licht vraagteken voor Nederland tegen Zweden. Hij liep na de botsing met Quinten Timber klachten op onder zijn middel. Ronald Koeman zegt dat hij grotendeels meetrainde. Quinten Timber bleef achter in Kansas City. De aftrap is om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kersverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd Ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jaarwoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. De Verenigde Staten wonnen in Seattle met 2-0 van Australië en plaatsen zich voor de volgende ronde. Folarin Balogun dwong vroeg een eigen doelpunt af. Alex Freeman maakte er voor rust 2-0 van. Christian Pulisic ontbrak met een kuitblessure. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
1: Grand

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Slecht nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinten Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting van de middenvelder, die onder contract staat bij Olympique Marseille, betekent een probleem in de plannen van bondscoach Ronald Koeman. In de wedstrijd tegen Japan kwam Timber nog als vroege invaller binnen de lijnen, maar vanwege de strenge medische protocollen rondom hoofdletsel lijkt ook de derde groepsfasewedstrijd tegen Tunesië een flinke race tegen de klok te worden. De KNVB heeft laten weten dat Timber de komende periode nauwlettend wordt gevolgd om te bepalen wanneer hij de trainingen weer mag hervatten. Het Nederlands elftal begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, maar Zweden daarentegen won de eerste wedstrijd met 5-1 van Tunesië, waardoor de ploeg momenteel eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Door het hele land zijn de hulpdiensten druk geweest met stormschade. In Twente kreeg de veiligheidsregio 170 meldingen binnen. Onder meer over omgewaaide bomen en afgewaaide daken. In Noord-Holland is het festivalterrein van Juliana Pop in Juliana Dorp zwaar beschadigd. En in Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt vandaag of morgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaargewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. En daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Bondscoach Ronald Koeman heeft toegegeven dat zijn wissels in de WK-wedstrijd tegen Japan niet goed waren. In de persconferentie voor de wedstrijd tegen Zweden zei hij dat de wissels niet het gewenste effect hadden. Er was kritiek op Koeman omdat hij snelle spelers van het veld haalde en er langzame voor in de plaats zette. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. De Verenigde Staten wonnen in Seattle met 2-0 van Australië en plaatsen zich voor de volgende ronde. Folarin Balogun dwong vroeg een eigen doelpunt af. Alex Freeman maakte er voor rust 2-0 van. Christian Pulisic ontbrak met een kuitblessure. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Teleurstellend nieuws vanaf het Londense gras voor Botik van de Zandschulp. De tennisser is uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi van Queens. Hij moest hem meerdere erkennen in de Amerikaanse Tommy Paul, die de wedstrijd in twee sets naar zich toe trok. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 56 van de wereld begon nog hoopvol aan het duel tegen de als achtste geplaatste Paul, die het toernooi overigens 2 jaar geleden al eens wist te winnen. In de eerste set bood Van de Zandschulp goede tegenstand, maar in de beslissende tiebreak trok de Amerikaan toch aan het langste eind met 7-5. In het tweede deel van de wedstrijd kon de Nederlander het niveau niet meer vasthouden, waarna Paul een vroege break forceerde en met 6-3 de wedstrijd wist te winnen. En deze nederlaag zet zijn matige vorm van de afgelopen maanden door. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei wist hij weinig opeenvolgende successen te boeken, waaronder een vroege uitschakeling op Roland Garros. Desondanks kijkt Van de Zandschulp met een positief gevoel terug op zijn spel in Londen, waar hij in de eerste ronde nog won van de Britse kwalificatiespeler Harry Wendelken en het publiek vermaakte met een zogenaamde achterwaartse lob tussen de benen door. Ondanks het verlies biedt het goede spel tegen een wereldtopper als Paul hem de nodige aanknopingspunten en ook wel vertrouwen in aanloop naar Wimbledon.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Eerste Vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep.
3: We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De grote transfer voor Jan-Paul van Hekke is eindelijk rond en de verdediger verhuist nu van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Nu de 26-jarige international met succes de medische keuring heeft doorstaan, is de transfer inmiddels officieel afgerond. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuring vond plaats in het spelershotel van het Nederlands elftal, waar de selectie momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Tottenham Hotspur volgt de centrale verdediger al langere tijd intensief. En met de overgang naar de club uit Londen gaat er voor Van Hekke een lang gekoesterde wens in vervulling. Bij zijn nieuwe club wordt de verdediger herenigd met hoofdtrainer Roberto Di Zerbi, met wie hij eerder al succesvol samenwerkte op de Engelse zuidkust. Daarnaast treft hij zijn landgenoot Mickey van de Ven. De onderhandelingen tussen de twee Engelse clubs hebben enige tijd in beslag genomen. Van Hekke beschikte bij zijn vorige club namelijk nog over een doorlopend contract. Uiteindelijk kwamen de clubs tot overeenstemming van een transfersom van ruim 60 miljoen euro. Door deze transactie ontvangt ook zijn voormalige club NAC Breda een aanzienlijke solidariteitsbijdrage, wat zelfs een recordbedrag betekent voor de Brabantse formatie. Van Hekke richt zijn vizier nu eerst weer volledig op sportieve prestaties met het Nederlands elftal.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp, Noord-Holland, raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning en een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen, bij Amersfoort, was er brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland, en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. En de VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. De Verenigde Staten wonnen in Seattle met 2-0 van Australië en plaatsen zich voor de volgende ronde. Folarin Balogun dwong vroeg een eigen doelpunt af. Alex Freeman maakte er voor rust 2-0 van. Christian Pulisic ontbrak met een kuitblessure. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Quinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Razzel nieuws uit de turnwereld, waar Olympisch kampioene Sanne Wevers haar entree maakt in de Nederlandse turnselectie. De turnster is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de 13-koppige selectie die ze gaat voorbereiden op het komend EK en WK. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobs lichtte de keuze toe door te benadrukken dat de selectie is samengesteld op basis van prestatie, fitheid en de potentie om een stabiel team te vormen voor de internationale toernooien. De terugkeer van de ervaren specialisten op de balk die in 2016 goud won in Rio volgt op een periode van revalidatie. Wevers liep vlak voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een hardnekkige elleboogblessure op. En na een herstelperiode van 9 maanden toonde ze recent tijdens testmomenten aan weer fit en competitief te zijn. Naast Wevers behoort ook Naomi Vissers tot de geselecteerde turnsters. De komende maanden zal de groep intensief gaan trainen op het federatiecentrum in Heerenveen. De bondscoach wil de komende trainingsperiode gebruiken om de verschillende teamconstructies te testen. Wever zelf heeft via de gymnastiekbond laten weten enorm gemotiveerd te zijn om opnieuw haar waarde te bewijzen voor het team en richt haar vizier nu volledig op de komende selectiemomenten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste overwinning op het wereldkampioenschap tegen Haiti, 3-0. Neymar ontbrak in deze wedstrijd, na de openingsgoal van Matheus Cunha van Brazilië op gang. Vinicius Junior zorgde nog voor rust voor de derde treffer. Rafinha viel kort voor rust uit. Een doelpunt van invaller Endrick werd afgekeurd. Haiti was hiermee het eerste land dat werd uitgeschakeld voor de knock-outfase. Bij Oranje is Frenkie de Jong een licht vraagteken voor het duel met Zweden. Hij heeft last onder zijn middel en trainde grotendeels mee. Het is afwachten hoe hij daarop reageert. Bondscoach Ronald Koeman erkende dat zijn wissels tegen Japan verkeerd uitpakten en nam de kritiek voor zijn rekening. De aftrap tegen Zweden is om 12 uur lokale tijd in Houston. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen weten nu welke route ze moeten bewandelen op weg naar het wereldkampioenschap. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon is Oranje gekoppeld aan Hongarije in de play-offs van de WK-kwalificatie. En de ploeg van bondscoach Arjan Vöring speelt in die eerste ronde van het najaarstoernooi een tweeluik tegen de Hongaarse formatie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlands elftal wist zich eerder niet rechtstreeks te plaatsen voor het eindtoernooi, waardoor de ploeg nu via deze play-offs alsnog een ticket moet zien te bemachtigen. Mocht Oranje over 2 wedstrijden winnen van Hongarije, dan volgt er eind najaar nog een beslissende tweede ronde tegen Turkije of Slovenië voor een definitieve plek op het wereldkampioenschap in Brazilië. De exacte locaties en aftraptijden worden op een later moment gecommuniceerd. Er was ook aandacht voor Sarina Wiegman. De Nederlandse bondscoach van Engeland loodde met haar ploeg tegen Griekenland in dezelfde play-off-ronde. Mocht Engeland die strijd winnen, dan wacht voor hen een ontmoeting met de winnaar tussen duel Slovenië en Oekraïne. Voor het Nederlands elftal ligt de focus nu volledig op het voorbereiden tegen Hongarije. De staf reageerde gematigd tevreden op de loting, maar benadrukt dat ze in deze fase van de kwalificatie geen enkele tegenstander onderschatten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Country Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, reed de ander er tegenaan. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Kopstel ben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan. Wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat de rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven.

0: Bureau Cassis. Ouderwets lekker.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
15: Grand Prix Radio.
16: WK Update.
17: Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel.
18: Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saipari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep.
19: We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden.
20: Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
21: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassieke voorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was, waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein.
3: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
5: Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Bij Tunesië stapte Hervé Renard in na de nederlaag met 5-1 tegen Zweden. Hij hamert op organisatie, inzet en samenspelen en haalt hoop uit de prestaties van Kaapverdië en de Democratische Republiek Congo.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
21: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Hey jij daar.
27: Heb je ook zo zin in vakantie?
26: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
27: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
26: Prijsvrij vakanties.
28: 18 plus speelbewust.
29: Ja. Echt serieus?
30: Wat een geld.
31: 18.000. Godverdikke me.
32: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
32: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
28: 18 plus speelbewust.
33: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
34: Dat gaan we vieren.
33: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
35: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
33: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar €0,99.
34: Dat gaan we vieren.
33: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kersverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd Ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jaarwoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Grand Prix Radio.
14: WK Update. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een maat te groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Slecht nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinten Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting van de middenvelder die onder contract staat bij Olympique Marseille betekent een probleem in de plannen van bondscoach Ronald Koeman. In de wedstrijd tegen Japan kwam Timber nog als vroege invaller binnen de lijnen, maar vanwege de strenge medische protocollen rondom hoofdletsel lijkt ook de derde groepsfase wedstrijd tegen Tunesië een flinke race tegen de klok te worden. De KNVB heeft laten weten dat Timber de komende periode nauwlettend wordt gevolgd om te bepalen wanneer hij de trainingen weer mag hervatten. Het Nederlands elftal begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, maar Zweden daarentegen won de eerste wedstrijd met 5-1 van Tunesië, waardoor de ploeg momenteel eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Meer sport. Meer muziek.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind drukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die trof onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay en na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut en het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Teleurstellend nieuws vanaf het Londense gras voor Botik van de Zandschulp. De tennisser is uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi van Queens. Hij moest hem meerdere erkennen in de Amerikaanse Tommy Paul, die de wedstrijd in 2 sets naar zich toe trok. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 56 van de wereld begon nog hoopvol aan het duel tegen de als 8e geplaatste Paul, die het toernooi overigens 2 jaar geleden al eens wist te winnen. In de eerste set bood Van de Zandschulp goede tegenstand, maar in de beslissende tiebreak trok de Amerikaan toch aan het langste eind met 7-5. In het tweede deel van de wedstrijd kon de Nederlander het niveau niet meer vasthouden, waarna Paul een vroege break forceerde en met 6-3 de wedstrijd wist te winnen. En deze nederlaag zet zijn matige vorm van de afgelopen maanden door. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei wist hij weinig opeenvolgende successen te boeken, waaronder een vroege uitschakeling op Roland Garros. Desondanks kijkt Van der Zandschulp met een positief gevoel terug op zijn spel in Londen, waar hij in de eerste ronde nog won van de Britse kwalificatiespeler Harry Wendelken en het publiek vermaakte met een zogenaamde achterwaartse lob tussen de benen door. Ondanks het verlies biedt het goede spel tegen een wereldtopper als Paul hem de nodige aanknopingspunten en ook wel vertrouwen in aanloop naar Wimbledon.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost. Autotaalglas.

0: Free Radio.
1: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden.
0: Grand Prix Radio,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De grote transfer voor Jan-Paul van Hekken is eindelijk rond en de verdediger verhuist nu van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Nu de 26-jarige international met succes de medische keuring heeft doorstaan, is de transfer inmiddels officieel afgerond. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuring vond plaats in het spelershotel van het Nederlands elftal, waar de selectie momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Tottenham Hotspur volgt de centrale verdediger al langere tijd intensief. En met de overgang naar de club uit Londen gaat er voor Van Hekken een lang gekoesterde wens in vervulling. Bij zijn nieuwe club wordt de verdediger herenigd met hoofdtrainer Roberto Di Zerbi, met wie hij eerder al succesvol samenwerkte op de Engelse zuidkust. Daarnaast treft hij zijn landgenoot Mickey van de Ven. De onderhandelingen tussen de twee Engelse clubs hebben enige tijd in beslag genomen. Van Hekken beschikte bij zijn vorige club namelijk nog over een doorlopend contract. Uiteindelijk kwamen de clubs tot overeenstemming van een transfersom van ruim 60 miljoen euro. Door deze transactie ontvangt ook zijn voormalige club NAC Breda een aanzienlijke solidariteitsbijdrage, dat zelfs een recordbedrag betekent voor de Brabantse formatie. Van Hekken richt zijn vizier nu eerst weer volledig op sportieve prestaties met het Nederlands elftal.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand, onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. Een speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Vanavond speelt Oranje tegen Zweden. Om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Erik ten Hag ziet duidelijke verbeterpunten en zegt dat de dynamiek vele malen beter kan met meer loopacties en meer aansluiting. Na 2-2 tegen Japan wil Oranje winnen en stappen zetten in het spel. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur. Want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden.
4: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf met een V.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Oh, wat een goal!
5: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verrassend nieuws uit de turnwereld, waar Olympisch kampioene Sanne Wevers haar entree maakt in de Nederlandse turnselectie. De turnster is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de 13-koppige selectie die ze gaat voorbereiden op het komend EK en WK. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobs lichtte de keuze toe door te benadrukken dat de selectie is samengesteld op basis van prestatie, fitheid en de potentie om een stabiel team te vormen voor de internationale toernooien. De terugkeer van de ervaren specialisten op de balk die in 2016 goud won in Rio volgt op een periode van revalidatie. Wevers liep vlak voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een hardnekkige elleboogblessure op. En na een herstelperiode van 9 maanden toonde ze recent tijdens testmomenten aan weer fit en competitief te zijn. Naast Wevers behoort ook Naomi Vissers tot de geselecteerde turnsters. De komende maanden zal de groep intensief gaan trainen op het federatiecentrum in Heerenveen. De bondscoach wil de komende trainingsperiode gebruiken om de verschillende teamconstructies te testen. Wevers zelf heeft via de Gymnastiekbond laten weten enorm gemotiveerd te zijn om opnieuw haar waarde te bewijzen voor het team en richt haar vizier nu volledig op de komende selectiemomenten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis. Lekker lang opladen, Kessie! Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
25: Grand Prix Radio.
26: WK Update. Een harde

Klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Zweden ruikt kansen tegen Oranje. Spelers zeggen dat ze zaterdag niet kansloos zijn en dat de druk bij Nederland ligt. Voor hen blijft Oranje een geduchte tegenstander. Vanavond speelt Oranje tegen Zweden, om 7:00 avonds Nederlandse tijd. Erik ten Hag ziet duidelijke verbeterpunten en zegt dat de dynamiek vele malen beter kan met meer loopacties en meer aansluiting. Na 2-2 tegen Japan wil Oranje winnen en stappen zetten in het spel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen weten nu welke route ze moeten bewandelen op weg naar het wereldkampioenschap. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon is Oranje gekoppeld aan Hongarije in de play-offs van de WK-kwalificatie. En de ploeg van bondscoach Arjan Vöring speelt in die eerste ronde van het najaarstoernooi een tweeluik tegen de Hongaarse formatie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlands elftal wist zich eerder niet rechtstreeks te plaatsen voor het eindtoernooi, waardoor de ploeg nu via deze play-offs alsnog een ticket moet zien te bemachtigen. Mocht Oranje over 2 wedstrijden winnen van Hongarije, dan volgt er eind najaar nog een beslissende 2e ronde tegen Turkije of Slovenië voor een definitieve plek op het wereldkampioenschap in Brazilië. De exacte locaties en aftraptijden worden op een later moment gecommuniceerd. Er was ook aandacht voor Sarina Wiegman. De Nederlandse bondscoach van Engeland loodde met haar ploeg tegen Griekenland in dezelfde play-off-ronde. Mocht Engeland die strijd winnen, dan wacht voor hen een ontmoeting met de winnaar tussen duel Slovenië en Oekraïne. Voor het Nederlands elftal ligt de focus nu volledig op het voorbereiden tegen Hongarije. De staf reageerde gematigd tevreden op de loting, maar benadrukt dat ze in deze fase van de kwalificatie geen enkele tegenstander onderschatten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht, onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken viel op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de linkerrijstrook dicht. Vanaf Veenendaal heb je 10 minuten vertraging.

0: poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
10: Dat gaan we vieren!
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
16: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
17: Uiteindelijk heeft iedereen het recht op een paar vrije dagen in het jaar. Dus ook Rob van Zomeren, zelfs hier bij Grand Prix Radio. Dus het werd een zwaar bevochten verhaal. En uiteindelijk is de keuze gevallen bij... Hallo!

0: Bad en Stars bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, van die stars was vannacht weinig meer te zien door alle bewolking. Ontzettend veel lichtflitsen. Wat ging het tekeer? Veel regen dus gevallen. Ik hoop dat het allemaal met jullie goed gaat. Hoe dan ook, blijf luisteren naar jouw favoriete sportradio. En je hoort het al, hè? Rob van Zomeren, die is er niet. Die is een drietal weken lekker met vakantie. Dat is vaker in deze periode van het jaar. Dus vandaar dat ik hier ben. Mijn naam is Rick van Veldhuizen. En laten we ons bezig gaan houden met datgene wat Rob ook altijd doet. Tussen 10 en 12 koffie en classics. Dus met heel veel sportnieuws ook. We hebben een hoop te bespreken op het sportgebied deze ochtend. In koffie en classics. Transfernieuws in het voetbal. De MotoGP, die is neergestreken in Tsjechië. Wielrennen, dat komt voorbij. En natuurlijk bespreken we ook alles rondom het WK voetbal. En daar beginnen we dan ook mee. Want afgelopen nacht en avond waren er natuurlijk weer 4 wedstrijden. Twee van die wedstrijden hebben er al voor gezorgd dat de landen uitgeschakeld zijn. Namelijk Turkije en Haiti. Turkije verloor vanochtend in alle vroegte met 1-0 van Paraguay. En vanwege de onderlinge resultaten tegen Australië en Paraguay kan Turkije zelfs met een overwinning op de Verenigde Staten niet eens meer derde worden. En dat is een grote domper voor hen. Maar wel een klein voordeeltje voor ons. Er wordt namelijk niet meer getoeterd in Nederland. Nee. Nee, ja, ik weet niet hoe ze in mineur dan zeg maar dat ding willen gebruiken. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Dus er wordt niet meer getoeterd. De Turken liggen er zo goed als uit. Nou, ze liggen eruit. Ze moeten nog 1 wedstrijd alleen formeel spelen. Extra pijnlijk is het feit dat de Turken in die 2 wedstrijden maar liefst 62 schoten losten op het doel. Maar er ging geen eentje in. Ouch. We hadden trouwens ook nog een primeur in de wedstrijd tussen Turkije en Paraguay vanochtend. De Paraguayaan El Miron die kreeg rood omdat hij met zijn hand voor zijn mond praatte. Iets wat sinds het WK dus verboden is. En dat moment van ingrijpen van de VAR klonk als volgt. Luister mee.
1: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Ja, ze hebben bij de NOS een nieuw team, sportverslaggevers. Ik hoop dat ze jullie bevallen. Maar het kan maar duidelijk zijn, hè. Dan even naar die andere wedstrijden. Het begon gisteravond met de Verenigde Staten tegen Australië. En dat eindigde in een 2-0. Maar heel veel harde arbeid. Jeetje, wat gingen die Aussies er hard in. Maar uiteindelijk toch nog met lege handen. Brazilië wist vannacht ruim te winnen van Haiti met 3-0. Al was het spel van Brazilië wederom niet echt sprankelend. En dan hadden we ook nog tot slot de wedstrijd Schotland tegen Marokko. Waar Marokko met maar 1-0 aan het langste eind wist te trekken door een wonderschoon doelpunt van de uiteindelijke matchwinnaar Ismaël Saibari in de 2e minuut. De bal hebben ze zeg maar uit het net moeten snijden. Zo hard ging hij erin. En na afloop van de 1-0 overwinning op Schotland kwam Ismaël voor de microfoon van de NOS en zei het volgende.
2: Ik ben blij met de winst. We hebben gewoon een goed wedstrijd gespeeld. Veel balbezit met veel kansen. Ja. Ik denk dat we die wedstrijd eerder moesten doden. Maar uiteindelijk als je wint, maakt het niet. Je wist als je 1-0 blijft tot minuut 80 dat ze eigenlijk gewoon met lange ballen en crosses gaan spelen. En dat is niet een beetje ons spel, maar je zag uiteindelijk dat we gewoon vochten. Elke duel proberen te winnen, hebben we ook gedaan. En daardoor komen we uiteindelijk met de winst.
0: Ismaël Saibari, vannacht bij de NOS. En met deze overwinning is Marokko zo goed als zeker geplaatst voor de volgende ronde. We kunnen eigenlijk wel zeggen, zeker geplaatst. Want in de laatste groepswedstrijd nemen ze top tegen Haiti, dat dus ook al uitgeschakeld is op dit WK. Later deze ochtend in Koffie en Classics kijken we naar de andere wedstrijden van vandaag. Waaronder natuurlijk die van Oranje, maar ook die van de overzeese gebiedsdelen. Curaçao komt vannacht namelijk ook in actie. Later daar veel meer over.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Bizarre. The Real McCoy and It's On You op deze vroege zaterdagmorgen 20 juni 2026. Zonder op verzomeren nogmaals, die is 3 weken met vakantie. Maar natuurlijk wel gewoon met alle sport die er voorhanden is. Zoals motorsport. De MotoGP is dit weekend neergestreken op het Automotodroom Brno in Tsjechië. Met vandaag de kwalificatie en de sprintrace op het programma. En goed nieuws was er gisteren voor Alex Marquez. De Spanjaard van Gresini Racing mag ook de rest van het weekend in actie komen. Een maand geleden was Marquez nog betrokken bij een werkelijke horrorcrash op het circuit van Barcelona, waar hij diverse zware kneuzingen opliep, een breuk in zijn rechter sleutelbeen en een harde klap op de 7e halswervel. En toch is zijn herstel sneller dan aanvankelijk gedacht. En dus is Alex Marquez dit weekend weer te zien op zijn motorfiets. Dan naar zijn broer, Marc Marquez, die 2 weken geleden nog de sprint- en halfrace in Hongarije won. In pas zijn 2e race sinds zijn schouder- en enkeloperatie, waar iedereen toch wel versteld van stond. En toch denkt de regerend MotoGP-kampioen dat hij zijn kunstje op het circuit Balaton Park, Hongarije, hoe kan het ook anders, dit weekend niet zou kunnen herhalen. En dat heeft alles te maken met het feit dat het circuit waar ze dit weekend rijden meer rechte bochten heeft. Ik zeg rechter, dus niet rechter, want rechte bochten bestaan niet. Rechte bochten, precies. Zo liet hij weten voor de microfoon van MotoGP.com.
1: Balaton was there, I love it, but it's a bit fake because it was left corners. On left corners I start to feel, as always, fast and comfortable. On right corners still I cannot reach my level for many laps in a row. So step by step, but I'm calm and yeah, I know that I need time.
0: Hij heeft dus wat meer tijd nodig, zegt Marc Marquez. Wel wonderlijk hoor, die 2 broertjes Marquez. Lijkt wel of ze beton hebben in hun ledematen, want iedere keer herstellen ze heel snel. Marc Marquez zegt dus dat hij veel beter is in de linkerbochten dan in de rechterbochten. Helemaal door zijn recente blessure. En dat zijn overwinningen op Balaton Park geen voorteken is dat hij dit weekend ook competitief zal zijn. Bijzonder, maar goed, we gaan zien hoe hij het er vanaf gaat brengen. En straks om 10 voor 11 de kwalificatie. En vanmiddag om 3 uur is daar de sprintrace. Dan de Nederlanders. Colin Feijer en Sonta van den Goorberg. Zij komen dit weekend ook weer in actie, maar dan in de Moto 2. En van den Goorberg is bezig aan een lekkere reeks met 3 puntenfinishes in de laatste 4 races. Terwijl Feijer zich toch meer in een wat magere, mindere periode bevindt. Hij kwam in 4 van de laatste 6 races ten val, waaronder 2 weken geleden in Hongarije. En dus zit er voor hem maar 1 ding op.
2: Het is oppakken en we gaan weer door. En ja, ik denk dat we gewoon dingen moeten gaan vinden om rustig te blijven in situaties, in zulke situaties. Alonso reed iets bij me weg en ik wou achter hem aan en dat ging net fout. Dus nee, ik denk dat we echt moeten gaan resetten. En ja, we kunnen weer gaan resetten. Maar nee, we gaan gewoon met een fris en goed opgeheven hoofd naar Brno toe. En dan gaan we ons best doen om daar alle fouten die we gemaakt hebben de laatste 4 races om alles goed te maken en in ieder geval weer punten te pakken. We zijn sterk, snelheid is er, dus daar ben ik zeker niet bang van. En ik denk dat we zeker hele mooie dingen gaan laten zien in de rest van het seizoen.
0: Ja, en zo is het. Je hoorde Colin Feijer voor de microfoon van Ziggo Sport. Ondanks dat hij gisteren wederom onderuit ging, was dat voor hem wel een positieve dag. Feijer reed de 8e tijd en plaatste zich daarmee alvast direct voor Q2. En ook Sonta van den Goorberg mag Q1 overslaan naar zijn 12e tijd in de 2e training van gisteren. Vanmiddag om 2:05 gaat de Q2-sessie in de Moto2 van start.

0: met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Vier op zaterdag 20 juni midzomer bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
16: Grand Prix Radio.
17: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Zweden kijkt met vertrouwen naar het duel met Nederland. Oranje is volgens de Scandinaviërs een geduchte tegenstander, maar ze zien kansen. Ze vinden dat de druk bij Nederland ligt. Vanavond speelt Oranje tegen Zweden.

0: Ede, om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Erik ten Hag ziet duidelijke verbeterpunten en zegt dat de dynamiek vele malen beter kan met meer loopacties en meer aansluiting. Na 2-2 tegen Japan wil Oranje winnen en stappen zetten in het spel.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer, maar echt grote problemen zijn er gelukkig niet. Op de A12 wel een file Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Je hebt 1 rijstrook minder. En het is druk op de N434 in de omgeving, want de Corbelo-tunnel is in beide richtingen dicht door technische problemen. Je wordt daar lokaal omgeleid.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Rick van Veldhuizen.
4: De laatste transfers in de Eredivisie. Je hoort

Classics bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dit was een echte classic. Amazing van George Michael. We gaan even kijken naar transfernieuws. En dan heb ik het over het Eredivisie voetbal. Terwijl het WK in volle gang is in Amerika, Canada en Mexico, zijn de voorbereidingen voor het volgende voetbalseizoen ook al in volle gang met de eerste transfers in de Eredivisie. Feyenoord kondigde gisteren de komst aan van de Belgische middenvelder Charles van Houten. En hij komt over van het Franse Nice en tekent een contract tot medio 2030. Naar verluidt betaalt Feyenoord 6 miljoen euro voor Van Houten, die vorig jaar nog de Belgische landstitel won met Union Sint-Gilles. Dan ook transfernieuws bij AZ Alkmaar. Zij hebben gisteren namelijk de Go Ahead Eagles keeper Jari de Busser vastgelegd. En daarmee verkast de Busser dus naar de club die hij tijdens de bekerfinale van vorig jaar al veel pijn heeft gedaan door 2 penalties te stoppen. Waardoor Go Ahead voor het eerst in de clubhistorie te gaan.

0: van AZ zelf legde Jari de Pusser uit waarom hij de keuze heeft gemaakt om zijn carrière te vervolgen in Alkmaar.
1: Omdat het, ik denk, in mijn carrièrepad een logisch vervolg is. Ik denk, AZ is een club die heel veel spelers al heel mooie kansen heeft gegeven. Die ook spelers naar een volgend platform heeft gebracht. En dat is ook de carrière die ik wil bereiken. Het is ook, ik heb altijd wel iets, of ik er nu tegen speelde of ik heb ooit ook een oefenwedstrijd in het oefencomplex van AZ gespeeld. Of dat ik nu daar mocht spelen of hier mocht spelen. Ik heb altijd wel iets gehad met AZ en de kleuren rood-wit ook van vroeger ingegeven. Dus nee, daarom.
0: Maar als de kleuren rood-wit voor jou belangrijk zijn, dan had je nog voor heel veel andere clubs ook kunnen kiezen, Jari. Maar goed, Jari de Pusser, hij tekent een contract tot medio 2031 voor maar liefst 5 seizoenen dus. Waarin hij de komende maanden de concurrentiestrijd aangaat met Owusu Oduro en Jeroen Soet. Die kennen we ook nog, oud-keeper van onder andere van PSV. Of hij de eerste keeper wordt, is dus nog maar de vraag. Al kunnen Owusu Oduro en Soet natuurlijk ook altijd nog zelf besluiten om te gaan vertrekken, waardoor het voor hem weer makkelijker wordt om de eerste keeper te worden. En over wat Pusser met AZ wil bereiken, zei hij in ieder geval het volgende.
1: Prijzen winnen. Ik denk ook een heel goed gesprek met Niels van Duinen daarover gehad. Het is een club die meer en meer groot is aan het worden, wat ik in het begin zei. Maar die ook heel veel ambitie heeft om nog stappen te zetten. Dus samen met de club daarin te groeien en hopelijk zo snel mogelijk terug prijzen te pakken.
0: Ja, dan is dat maar duidelijk ook. Aldus Jari de Pusser. Dan hebben we de spelerstransfers even gehad van nu, maar ook rondom de trainers gebeurt er genoeg in de Eredivisie. Zo gaat Jozef Oosting, u weet wel, weggestuurd bij SV Twente, komend seizoen aan de slag bij Go Ahead Eagles. En die samenwerking is toch op een zeer bijzondere manier tot stand gekomen. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst €45.000 opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gasttoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: vanochtend wakker geworden next to you. Of niet natuurlijk. Aswad hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ook rondom de trainers in de Eredivisie is de afgelopen tijd genoeg te doen geweest. Deze week maakte Giovanni van Bronckhorst natuurlijk zijn rentree bij Feyenoord. Terwijl Jozef Oosting vorige week werd aangesteld als de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Na zijn ontslag bij Royal Antwerp FC tekende de 54-jarige trainer een contract voor 2 seizoenen in Deventer. En zo keert Oosting na 1 seizoen alweer terug in de Eredivisie, ditmaal langs de IJssel, nadat hij begin vorig seizoen ontslagen werd door FC Twente. Oftewel, we kunnen stellen dat hij geen fijn jaar achter de rug heeft, Jozef. Maar goed, het is dan weer een nieuwe frisse start bij Go Ahead Eagles. Inmiddels heeft Jozef Oosting ook gereageerd op zijn komst als hoofdtrainer in Deventer. Vandaar dat we dit wat oudere nieuws nog heel even aanhalen. In gesprek met ESPN deelde hij de reden waarom hij dit avontuur is aangegaan en toch wel een bijzondere manier was waarop het contract uiteindelijk tot stand is gekomen.
1: Ja, ik was direct enthousiast. En waarom? Omdat ik het een mooie club vind. Het is volks. Het is in het noordoosten van Nederland. Ik ken de regio hier goed, dus wat dat betreft heb ik het gevoel dat ik daarbij pas. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om je verhaal. Hè? En uiteindelijk had ik een verrassing gekregen van mijn zoon. We zijn naar de laatste etappe geweest in de Giro, dus we waren in Rome. En toen heb ik wel gezegd van luister, ik ben op vakantie. Als je wilt spreken, ja, dan moet je deze kant op komen. En toen zijn ze gekomen. Uiteindelijk hebben we 5 uur in Rome gesproken. Toen zijn ze weer teruggevlogen naar Nederland. Nou ja, het was een fijn gesprek. De weg die ze willen inslaan, hè, een elftal bouwen. Kijken naar spelersontwikkeling. En dat staat dicht bij mij. Hè, de spelers ontwikkelen en doorverkopen. Dus ik heb er toch een goed gevoel bij, heb ik gezegd. En voor mij, als mijn gevoel goed is, mijn intuïtie, die loopt wel ergens naartoe. En dan heb ik de keuze gemaakt om een vervolgafspraak te maken. En uiteindelijk ben ik rondgekomen met Go Ahead.
0: Ja, Jozef Oosting. Hij was dus op vakantie in Italië om de Giro d'Italia te gaan bekijken. En toen is daar de staf van Go Ahead Eagles naar Rome gevlogen om te praten met Jozef over een mogelijke rol als trainer voor hem bij de ploeg uit Deventer. Ja, dat hoor je ook niet altijd zo. Straks in uur 2 van Coffee & Classics hebben we nog veel meer sport voor je. We gaan onder andere uitgebreid vooruitblikken op de WK-wedstrijden van vanavond en vannacht met onder andere Curaçao tegen Ecuador. Maar natuurlijk veel belangrijker, Nederland dat in actie komt tegen Zweden. Ronald Koeman gaf afgelopen nacht nog een persconferentie in de aanloop naar deze wedstrijd. Dat en nog veel meer hoor je straks hier in het volgende uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bij komen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten 2 mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond 2 mannen, 1 Volvo, 0 plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
2: Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist en vreest dat het voetbal te strikt wordt. Bij Oranje is Frenkie de Jong een licht vraagteken na de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Ronald Koeman zei dat hij een licht vraagteken is. Quinten Timber mist het duel met Zweden. Het duel begint om 12 uur lokale tijd en Koeman verwacht geen problemen. Zweden is op zijn hoede voor Oranje na de 5-1 zege op Tunesië. Bondscoach Graham Potter zei dat zij beter moeten spelen dan tegen Tunesië om een kans te maken. Brazilië boekte in Philadelphia een ruime zege op Haiti met 3-0. Op het wereldkampioenschap, de ploeg sprankelde niet, maar was een mate groot. Neymar ontbrak door een kuitblessure, Rafinha viel voor rust uit en Endrick maakte zijn debuut op het wereldkampioenschap en scoorde. Maar dat doelpunt telde niet door buitenspel.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp 4 kilometer en een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsbergen 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is één rijstrook afgesloten. En nog steeds dicht de Corbelo-tunnel in Zuid-Holland, de N434. In beide richtingen door technische problemen. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren daar.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook! Uit de meterkast!
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Odido. WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
20: Kippie.
21: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
22: Belisol.
23: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
24: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
25: Een ijskoffie voor mevrouw.
24: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
26: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
27: Praxis.
28: Sterretje,
0: Ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
20: Rick van Veldhuizen.
22: Zometeen vooruitblikken op een zeer belangrijke voetbalavond. Niet alleen voor de overzeese gebiedsdelen, want Curaçao neemt de top tegen Ecuador. Maar wat dacht je van Oranje? Het Oranje na 2-2 tegen Japan. Wat gaan we doen tegen Zweden?

0: Away bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hey, voordat we gaan vooruitblikken op de wedstrijd van Curaçao, vannacht om 14:00 gaan we eerst nog heel even naar dat transfermomentje dat we net hadden in het vorige uur. Want afgelopen donderdag werd bekendgemaakt dat Jan-Paul van Hekken de overstap gaat maken van Brighton naar de Spurs, tot een Hotspurs, voor een bedrag van maar liefst 60 miljoen. Het hoge prijskaartje dat voor Van Hekken is betaald is vooral goed nieuws voor zijn oude clubs. Zij delen allemaal mee in de feestvreugde, want ze kunnen een riant bedrag bijschrijven. NAC Breda krijgt maar liefst 4,5 miljoen euro erbij, aangezien zij een doorverkooppercentage hadden bedongen bij de stap van Jan-Paul naar Brighton. En dat is opmerkelijk genoeg de duurste transfersom die ze ooit hebben ontvangen. En SV Heerenveen ontvangt ongeveer 3 ton. Net zoals de amateurclub VVV Goes. En de jeugdvoetbalopleiding Zeeland zou zelfs 1,2 miljoen krijgen. En door de transfers wordt Van Hekken herenigd met zijn hoofdtrainer Roberto De Serbi. De twee werkten tussen 2022 en 2024 namelijk ook al met elkaar bij Brighton. En dus is de grote vraag of de Spurs-trainer De Serbi ook een van de redenen is dat Jan-Paul van Hekken de overstap heeft willen maken naar de club uit Londen.
1: Ja, natuurlijk. Ik zou raar zijn als ik nu zou zeggen van niet. Want ja, ik heb gewoon een hele mooie en goede tijd met hem gehad. En ook mijn beste spel laten zien. En ik vind hem een geweldige trainer. En ja, hij is ook, de manier van spelen ligt mij ook enorm. Dus ja, natuurlijk heeft hij ook een aandeel gehad in de stap naar Spurs. Alleen, ja, er zijn natuurlijk ook andere dingen die de stap voor mij hebben doen maken.
0: Al dus Jan-Paul van Hekken tegenover de NOS over zijn transfer naar Tottenham Hotspur. En dan gaan we even over tot de orde van de dag. Want naast het Nederlands elftal komt ook Curaçao vannacht om 14:00 in actie. Ze gaan het opnemen tegen Ecuador, dat hun eerste wedstrijd met 1-0 verloor van Ivoorkust. Bij Curaçao was de uitslag natuurlijk een stukje groter, maar dan in negatieve zin. Het werd 7-1 tegen Duitsland. Ja, er ging een hoop mis, dus Dick, wat moet het deze keer anders?
2: Ja, er moet zoveel anders, maar we vergeten nog steeds dat wij echt dolgelukkig moeten zijn, de spelersgroep en de begeleiding, dat we op dit niveau zijn. En dat we tegen dit soort tegenstanders mogen spelen. Wij zitten echt in een van de zwaarste pools. Laat daar geen twijfel over zijn. En dus het is een enorme leerschool voor die spelers en voor de begeleiding om dat een keer mee te maken. Maar het wordt natuurlijk heel moeilijk om echt iets te realiseren.
0: Nou ja, toch wel een realistische Dick Advocaat in gesprek met de NOS. En het wordt heel moeilijk om echt iets te realiseren, zegt hij. Maar ja, dan toch hopen dat dat vannacht wel gaat lukken tegen Ecuador. Als je die wedstrijd wilt gaan zien, live, dan wordt het wel even heel lang opblijven. De aftrap is namelijk om 14:00 vannacht. Een lekkere nachtwedstrijd dus. Het Nederlands elftal speelt gelukkig op een heerlijk tijdstip van 7:00 vanavond. En afgelopen nacht was er nog een persmoment met Ronald Koeman. Hem hoor je zometeen nog hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandi vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Is niet zo moeilijk, hè? Zomer, dan krijg je dat wel. Always the Sun. The Stranglers hoor je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze zaterdag. 20 juni 2026 en over precies 2 weken is het zover. Dan begint de Tour de France en een Nederlander die op 4 juli aan de start hoopt te staan is Olaf Kooi. Na een moeilijke eerste helft van het seizoen lijkt hij alsnog zijn grote droom waar te gaan maken, debuteren in de Tour de France en daarmee strijden om ritzegens. De 24-jarige topsprinter verruilde afgelopen winter Visma Leasebike voor Decathlon en bij zijn oude ploeg kreeg hij door de Focus op Tour-winnaar Jonas Vingegaard weinig kans op een tourselectie. De overstap moest daar verandering in gaan brengen. Echter, na zijn transfer werd Kooi ineens getroffen door een hardnekkig virus. Maandenlang kampte hij met ernstige vermoeidheidsklachten en zijn rentree werd meerdere keren uitgesteld. Zijn rentree kwam uiteindelijk eind mei pas in de Boucles de la Mayenne en daar boekte hij meteen een ritzege. Ook in de Ronde van België laat de Nederlander zien dat hij in een goede vorm terugkeert. En afgelopen donderdag sprintte hij naar een tweede plaats achter Timmelier, maar wel voor Jasper Philipsen. De voorbereiding voor de Tour de France, die zijn nu in volle gang. En mocht Kooi meegaan naar Frankrijk, dan krijgt hij gezelschap van het 19-jarige toptalent, het Franse toptalent, Paul Sexas, die voor het eindklassement gaat strijden, zo jong als dat hij is. En dus rijst de vraag of dat bij de Franse formatie wel kan. Een supertalent voor het klassement en een van de beste sprinters van het peloton in 1 toerploeg. Wat denkt Olaf Kooi zelf hiervan?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, het eerste was het al een dilemma of Sexas wel of niet naar de Tour zou gaan natuurlijk. Nou ja, die keuze is daarop gemaakt. En ik denk, ja, als ploeg wil je gewoon een zo succesvol mogelijke Tour rijden. Ik denk dat juist mooi kan in combinatie met een klassement en een sprinter.
0: Dat was Olaf Kooi bij de NOS. Het wordt dus even afwachten. Hopelijk krijgen we snel bevestiging dat Kooi zich op mag maken voor zijn debuut bij de Tour de France. En daar kijken we allemaal naar uit. Op 4 juli aanstaande gaat hij van start in Spanje in Barcelona.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd.

0: zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: Vanbergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Grand Prix Radio.
11: WK-update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay... waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur. Want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond... na ingrijpen van de VAR.
12: Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een maat te groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand... hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist... en vreest dat het voetbal te strikt wordt.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst technische problemen bij de spitsstrookcentrale. Tenminste, de camera's die niet kunnen meekijken op die spitsstroken... daarom kunnen ze niet open. Bijvoorbeeld nu viel op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum-Noord daarom 10 minuten vertraging. Verder een pechgeval bij Barneveld op de A1 richting Apeldoorn. Vanaf Amersfoort 10 minuten vertraging omdat er 1 rijstrook dicht is. Verder wegwerkzaamheden bij Maarsbergen, de A12 Arnhem naar Utrecht. Vanaf Veenendaal een file van 35 minuten. Er is 1 rijstrook dicht.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rick van Veldhuizen.
16: Zometeen gaat de focus op vanavond. De wedstrijd tussen Nederland en Zweden.

0: muziek met zo'n heerlijk apotheose gevoel. BB&Q Band en Starlet. En vanavond is het zover. Dan is er toch een soort van apotheose. Het Nederlands elftal komt weer in actie op het WK voetbal. Met vandaag groepswedstrijd nummer 2 tegen Zweden. En hopelijk kunnen de wissels nu wel wat extra's brengen, in tegenstelling tot de eerste wedstrijd tegen Japan. Veel mensen hadden daar natuurlijk kritiek op, en terecht. Want voor de eerste wissels had Nederland zo'n 70% balbezit, terwijl daarna er nog maar zo'n 34% overbleef. En dan weet je dat er iets niet goed gaat. En meteen na de wedstrijd wilde bondscoach Ronald Koeman de criticasters nog niet echt gelijk geven. Maar hoe kijkt Ronald Koeman nu, een paar dagen na die wedstrijd, terug op de kritiek die we hadden op de wissels van hem als bondscoach?
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja, dat had niet de impact wat we dachten hoe dat zou verlopen. Dus ja, dat is voor mijn rekening. Uiteindelijk de vijfde verdediger niet, want we speelden met Frenkie al verdedigend met 5. Dat niet, maar ja, misschien wel, want ik vond op een gegeven moment, had ik ook gehoopt, ook met de wissels, want we bleven wel met 3 voorin spelen. Om in ieder geval wel druk te blijven zetten, wat we uiteindelijk niet deden. Ja, en dan weet je, al komt het niet uit zo'n situatie, de tegengoal, dan weet je als trainer, als je dat doet, dan ja, moet je de kritiek nemen als een grote meneer.
0: En dat doet hij nu gelukkig ook. Hopelijk is eraan gewerkt en zal het vanavond een stuk beter zijn. Iets wat in ieder geval niet beter zal zijn, dat is de beschikking over alle middenvelders. Na de hersenschudding van Quinten Timber, die daardoor niet mag meedoen met de wedstrijd van vanavond, is nu ook Frenkie de Jong een twijfelgeval geworden. De Jong lijkt last te hebben van een blessure aan zijn rechterbeen dat op de training was ingetaped. En dat kwam allemaal door een botsing met diezelfde Quinten Timber. En tijdens de persconferentie van afgelopen nacht lichtte Koeman dat voorval nog heel even toe.
1: De botsing wat uiteindelijk een lichte hersenschudding bracht bij Quinten, die er ook niet bij is, waar we van uitgaan dat hij na deze wedstrijd van morgen er wel weer bij kan zijn, heeft ook Frenkie vanuit die botsing wat lichte klachten. Dus hij heeft grotendeels getraind. Maar we wachten de reactie af of die er is. Dus dat is nog een licht vraagteken.
0: Een licht vraagteken. Nou ja, dan denk ik bij mezelf die gaat spelen. Maar goed, laten we het afwachten of Frenkie de Jong vanavond nog in actie komt tegen de Zweden. De wedstrijd is dus om 7:00 vanavond, meteen na het avondeten aanschuiven en lekker kijken en genieten. Tenminste, dat hoop ik wel. En onthoud 1 ding, hè. Het was 1988, ik reed vanuit Hilversum naar huis en ik zou daar de A1 opdraaien. Ik weet nog precies waar ik was en ik hoorde dat Nederland de eerste groepswedstrijd had verloren tegen de Russen. Op datzelfde EK. Dus ik dacht, nou ja, dat wordt helemaal niks. Uiteindelijk zijn we wel Europees kampioen geworden, zelfs in de finale van de Russen. Dus ja, het kan altijd nog alle kanten op gaan. En laten we vooral die hoop blijven houden. En we zijn altijd zo in mineur. Laten we het vooral eens een keertje niet zijn. Want zelfs al zouden we verliezen, dan kunnen we nog steeds door naar de volgende ronde. Want misschien is de derde plek wel eigenlijk veel beter dan de eerste of de tweede plek. We gaan het meemaken. Dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Met nu, Wang Chung.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandi vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
1: Dit

0: zij niet de ex van Lewis Hamilton?
1: Pussycat Dolls hoorde je. En I don't need a man bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we sluiten deze zaterdagse editie van Coffee en Classics af met de tegenstander van Oranje vanavond. En dat is Zweden. Zij wonnen hun eerste groepsduel tegen Tunesië met ruime cijfers. Het werd 5-1. En dus is bondscoach Koeman en zijn team gewaarschuwd. Zeker in Zweeds aanvallend opzicht moet er rekening worden gehouden met Alexander Isak van Liverpool en Victor Gyökeres van Arsenal. En dan hebben we het echt over een spitse duo van formaat. Maar toch valt de rest van het Zweedse elftal tegen als je kijkt naar die topspitsen die daarvoor instaan. Toch een beetje geïsoleerd qua kwaliteit. Volgens de bondscoach van Zweden, Graham Potter, is het nog maar de vraag of ze uit de verf komen. En dat zal afhangen van het functioneren van de rest van het team. Middenvelder Gabriel Gudmundsson ziet Zweden in ieder geval als de underdog tegen Oranje.
2: I see ourselves like an underdog. I think that's the way we should go from out. I think we can gain more from it than put ourselves in the spotlight. Of course we want to be there, we'll be there. That's our mindset. But again, if you look at Holland, look at the players and look at the squad value, I think there is should be the competitors to win the group, obviously, and I think they feel a little bit more stress to obviously get some free points soon, and I think we can take advantage of that because we're also hungry, hopefully to win the group or to get a very good result. But again, also very good squad ourselves and with some very, very good world-class players that can decide games for us. So we are happy how it is right now.
1: Zweden ziet zichzelf dus als de underdog en hoopt te profiteren van het feit dat Nederland de druk gaat voelen om als favoriet groepswinst te gaan behalen. Maar dan vraag ik me alleen af, is dat nou wel zo handig? Willen wij de groepswinst wel? Want misschien is de uitgangspositie van plek nummer 3 nog wel beter dan plek nummer 1. Maar goed, daar gaan veel mensen het ongetwijfeld nog over hebben. We gaan het vanavond allemaal zien. We zien hoe het uitpakt. Ik benoem het voor de zekerheid nog heel even. Vanavond dus om 7 uur de aftrap van het Nederlands elftal tegen Zweden. Het is in Houston met 30 graden en een hoge luchtvochtigheid. Dat wordt lekker afzien. Al zullen alleen de fans in de Oranjemars daar waarschijnlijk last van hebben. Want net als in Dallas is het stadion in Houston voorzien van airconditioning. Dus ja, Houston, we've got a problem, is niet aan de orde voor Oranje. Welke wedstrijden staan er verder nog op het programma vandaag? Na de wedstrijd van Nederland hebben we om 10 uur Duitsland tegen Ivoorkust. Waarschijnlijk de wedstrijd om groepswinst in groep E. Om 2 uur volgt dan de wedstrijd van Dick Advocaat en zijn Curaçao tegen Ecuador. Terwijl om 6 uur morgenochtend die andere wedstrijd uit de pool van Oranje is, waarin Japan het opneemt tegen Tunesië. Die overigens met een andere trainer op het veld zal staan, want die bij de eerste wedstrijd is al meteen daarna ontslagen. Goed, dat was voor vandaag Coffee and Classics. Morgen wederom zonder Rob van Zomeren en de 2 weken daarna ook. Hij is met vakantie. Ik hoop jullie morgen weer te spreken, even na 10 uur. Graag tot dan.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het te gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel, aan de zuidkant van Amsterdam, is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een regen- of onweersbui.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand, hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist en vreest dat het voetbal te strikt wordt. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saipari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer, 10 minuten. Eerder stond daar een auto met pech. De weg is daar weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Je hebt één rijstrook minder. En door technische problemen aan de Corbulo-tunnel is de N434 in beide richtingen dicht in Zuid-Holland. Onbekend hoe lang het daar gaat duren, maar mensen rijden om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een kwartier extra over 4 kilometer.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
9: Kippie.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
5: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
19: Ah, nee hè.
20: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
19: Ja, weer eens.
20: Nou, pof jij even?
19: Oh ja?
20: Ik heb net koffie gezet.
19: Lekker.
20: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
27: Radio. Robert de Loller.
28: Voetballer Serginho Dest oogst veel lof op het WK-voetbal. De PSV-verdediger blonk uit bij de 2-0-zege gisteren van de USA en wordt door sommige media vergeleken met Ronaldinho. Nou, dat is een mooi compliment voor Serginho.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op je zaterdag, de dag van de WK-voetbalwedstrijd vanavond van Oranje tegen Zweden. Daar gaan we het later uiteraard over hebben. Eerst een bijzondere primeur op het WK-voetbal. Voor het eerst heeft namelijk een voetballer een rode kaart gekregen voor praten met een hand voor de mond. Het gebeurde in de wedstrijd van Paraguay tegen Turkije. En dat is dus verboden, praten met een hand voor de mond. En dat moment na het ingrijpen van de VAR klonk als volgt.
1: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Ja, dat was duidelijk te verstaan. De wedstrijd werd ondanks die rode kaart trouwens wel gewonnen door Paraguay met 1-0 tegen Turkije. En dat nu 0 punten uit 2 wedstrijden heeft. Hè. Dat is niet best voor de Turken. Straks meer WK voetbalnieuws hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao is actief op het wereldkampioenschap voetbal en dat zorgt voor grote tevredenheid bij bondscoach Dick Advocaat en zijn ploeg. Het eiland is met ongeveer 150.000 inwoners het kleinste land ooit dat heeft deelgenomen aan het mondiale toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie begon het toernooi met een 7-1 nederlaag tegen Duitsland. Bondscoach Advocaat noemt die ruime uitslag eigenlijk heel normaal. Volgens hem is het bereiken van het toernooi al een ongekende prestatie die de inwoners van het eiland nooit meer zullen vergeten. Het elftal treft in de groepsfase Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Advocaat geeft aan dat zijn team in een van de zwaarste ploegen van het toernooi zit en dat het kwaliteitsverschil met de andere landen groot is. Toch sluit de trainer een verrassing in de volgende groepswedstrijd in het Kansas City Stadium tegen Ecuador niet uit. Hoewel het volgens hem heel moeilijk wordt, moeten de spelers vooral gelukkig zijn dat ze in dit soort stadions tegen zulke tegenstanders mogen spelen. Tijdens het duel met Duitsland schreef de 22-jarige verdediger Livano Comenicia geschiedenis door het eerste WK-doelpunt ooit voor Curaçao te maken. Comenicia laat weten dat hij veel felicitaties heeft ontvangen en zijn doelpunt nog dagelijks terugkijkt. De verdediger hoopt dat het niet bij dit ene doelpunt blijft. Na de wedstrijd tegen Ecuador sluit Curaçao de groepsfase af met een duel tegen Ivoorkust.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Amsterdam Free Radio, jouw sportradio. Richting 1 uur tijd voor je lunch. En je lunch doe je in de schaduw. Ja, hopelijk heb je een lekker cool plekje ergens. Eet smakelijk. Dan pakken we tijdens je lunch even wat sportnieuws erbij. Ja, we beginnen op het WK-voetbal. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Waar Serginio Dest flink indruk maakt. De PSV'er was een van de uitblinkers bij de 2-0 overwinning van de USA op Australië. De lof stroomt binnen en sommige media gaan zelfs zo ver om zijn speelstijl te vergelijken met Ronaldinho. Ja, dat is een mooi compliment voor Serginio Dest. Ook in Marokko is het feest. Na de overwinning op Schotland zijn de kranten laaiend enthousiast. Er wordt gesproken over een superieure prestatie en sommigen halen zelfs herinneringen op aan het succesvolle WK van 1998. Ja, met nog één groepswedstrijd te gaan lijken de leeuwen van de Atlas hard op weg naar de knock-outfase. Dan even heel iets anders, de IndyCar. Ja, daar beleeft Mick Schumacher een lastig debuutseizoen. Zijn oude Formule 1-baas Gunther Steiner kijkt daar niet van op, zo heeft hij gezegd. Ja, volgens hem onderschatten veel mensen hoe sterk de competitie in de IndyCar is. Schumacher wacht nog op een echte doorbraak, maar Steiner benadrukt dat de lat in Amerika misschien wel hoger ligt dan veel mensen denken. Straks meer over de MotoGP, want we hebben dit weekend een raceweekend in Tsjechië. Daarover straks meer, hier bij jouw Sportradio.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
3: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een maat te groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu op dit moment 70 kilometer file in het land, maar we beginnen met een wegafsluiting, de N434, Zoeterwoude-Wassenaar. In beide richtingen is de Corbulo-tunnel gesloten vanwege technische problemen. Dan de files, de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord, 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is je vertraging 10 tot 15 minuten. Dat komt door de Duitse grenscontroles. En tot slot de A12 in de richting van Utrecht. Daar beland je in de file tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer, 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden daar. En de linkerrijstrook is er afgesloten.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Robert Delore.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overal in Nederland via DAB+, online. En natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. Dit weekend wordt er geraced door de MotoGP in Tsjechië. En goed nieuws voor Alex Marquez. Na zijn zware crash in Barcelona en een sneller herstel dan verwacht, mag hij dit weekend weer gewoon racen. En zijn broer Marc Marquez won 2 weken geleden nog beide races in Hongarije, maar tempert de verwachtingen voor dit weekend. Dit is wat hij, Marc Marquez, te zeggen had voor de microfoon van MotoGP.com.
1: Balaton was there. I love it. But it's a bit fake because it was left corners. On left corners I start to feel, as always, fast and comfortable. On right corners still I cannot reach my level for many laps in a row. So step by step, but I'm calm and I know that I need time.
0: Marc Marquez hoorde je. De MotoGP-coureur houdt de verwachtingen voor dit weekend dus bewust wat laag. Dan de Moto 2. Ja, we hopen natuurlijk op Nederlandse successen. Zonta van den Goorberg zit in een goede flow met 3 puntenfinishes in zijn laatste 4 races. Terwijl Colin Vijer juist een lastige periode kent met meerdere crashes. Voor hem is de opdracht dit weekend duidelijk: terugvechten. Luister maar.
2: Het is oppakken en we gaan weer door. En ja, ik denk dat we gewoon dingen moeten gaan vinden om rustig te blijven in situaties, in zulke situaties. Alonso reed iets bij me weg en ik wou achter hem aan en dat ging net fout. Dus nee, ik denk dat we echt moeten gaan resetten. En ja, we kunnen weer gaan resetten. Maar nee, we gaan gewoon met een fris en goed opgeheven hoofd naar Brno toe. En dan gaan we ons best doen om daar alle fouten die we gemaakt hebben in de laatste 4 races om alles goed te maken. En in ieder geval weer punten te pakken. We zijn sterk, snelheid is er, dus daar ben ik zeker niet bang van. En ik denk dat we zeker hele mooie dingen gaan laten zien in de rest van het seizoen.
0: En zo is het, je hoorde Colin Vijer voor de microfoon van Ziggo Sport. Het MotoGP-circus is dit weekend dus in Tsjechië.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op deze warme, plakkerige zaterdagmiddag. En je blijft lekker plakken bij de radio. Dan hoor je straks meer over het WK voetbal. Met natuurlijk aandacht voor Oranje. Dat vanavond speelt tegen Zweden. En ook Curaçao dat komende nacht speelt tegen Ecuador. We hebben onder andere zometeen aan het woord Dick Advocaat.
1: You sure do. Come on, baby.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zeeland is iemand aangehouden na de vondsten deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen, 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand, het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En een van de oprichters van de SP is overleden, Hans van Hooft. Hij was partijvoorzitter in de jaren 70 en deed dat 15 jaar lang, tot hij werd opgevolgd door Jan Marijnissen. Daarna was hij onder andere wethouder in Nijmegen. De SP zegt, Van Hooft wist dat praten alleen niet helpt, maar dat er ook actie nodig is. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Bij Tunesië stapte Hervé Renard in na de nederlaag met 5-1 tegen Zweden. Hij hamert op organisatie, inzet en samenspelen en haalt hoop uit de prestaties van Kaapverdië en de Democratische Republiek Congo.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file in het land. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 10 kilometer... met een vertragingstijd van 15 minuten. Op de A12 is het druk in de richting van Duitsland. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens kun je uitgaan van 20 minuten vertraging. Dat komt door de Duitse grenscontroles. Op de A12 in de richting van Utrecht is het druk tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten oponthoud en dat komt door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting, de N434, Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen dicht.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
17: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
21: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
22: Mooi van Ethos.
23: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
24: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
0: Grand Prix Radio.
26: Robert Delore. Kate Douglas heeft een wereldrecord gezwommen op de 50 meter vrije slag. De Amerikaanse dook 200ste onder het oude record. En zelf was ze compleet verrast door haar wereld.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Robert, aangenaam. Fijn dat je erbij bent op deze lekker warme zomerse zaterdagmiddag. Ja, vanavond wordt het natuurlijk een oranjefeest, want we spelen vanavond tegen Zweden. Die wedstrijd is om 7 uur, daarover later meer, met onder andere de bondscoach Ronald Koeman aan het woord hier bij Grand Prix Radio. Eerst even naar die andere Nederlandse bondscoach op het WK, Dick Advocaat, want zijn Curaçao speelt komende nacht tegen Ecuador. Ja, Curaçao verloor de eerste wedstrijd tegen Duitsland met grote cijfers. Er ging een hoop mis in die wedstrijd. En Dick Advocaat vertelde bij de NOS wat er komende wedstrijd anders moet bij Curaçao.
1: Ja, er moet zoveel anders, maar we vergeten nog steeds dat wij echt dolgelukkig moeten zijn. De spelersgroep en de begeleiding. Dat we op dit niveau zijn. En dat we tegen dit soort tegenstanders mogen spelen. Wij zitten echt in een van de zwaarste pools. Laat daar geen twijfel over zijn. En dus het is een enorme leerschool voor die spelers en voor de begeleiding om dat een keer mee te maken. Maar het wordt natuurlijk heel moeilijk om echt iets te realiseren.
0: Ja, Dick Advocaat bleef tegenover de NOS dus met beide benen op de grond en weet dat het een flinke uitdaging wordt. Maar de hoop op een stunt tegen Ecuador is er dus nog wel. En als je die wedstrijd live wil zien op televisie, dan mag je vannacht een wekker zetten, want Curaçao speelt om 2 uur komende nacht tegen Ecuador. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobby en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobby analyseert Gravenberg als een spelverdeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobby destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sport Radio. Je gaat richting 2:30 op de leukste dag van de week, de zaterdag. Een mooi moment om even wat sportnieuws met je door te nemen. Zwemster Kate Douglas heeft voor een daverende verrassing gezorgd. De Amerikaanse zwom op de 50 meter vrije slag een nieuw wereldrecord. Ze was 200ste sneller dan de oude tijd. En Douglas stond ook zelf versteld van haar prestatie. En ze mag zich nu de eerste Amerikaanse recordhoudster op dit onderdeel noemen sinds 1983. Dan voetbalnieuws. Remco Balk kiest voor een bijzonder avontuur. De voormalig aanvaller van Cambuur verhuist naar Indonesië en gaat spelen voor Bali United. Daar treft hij ook oud-teamgenoot Ferre van der Sande. Ja, van Leeuwarden naar Bali, je kan het slechter treffen. En dan het WK voetbal. Er zit het toernooi er al op voor Turkije. Na de 1-0 nederlaag tegen Paraguay is uitschakeling een feit voor de Turken. Opvallend genoeg creëerde Turkije in 2 wedstrijden maar liefst 65 doelpogingen, maar geen enkele bal vloog erin. Straks kijken we even naar de Eredivisie, want Feyenoord heeft een nieuwe trainer. Dat is natuurlijk Gio van Bronckhorst. En ook Go Ahead Eagles heeft een nieuwe trainer. Dat is Jozef Oosting. Je hoort hem zo zelf aan het woord hier bij jouw Sportradio. Gentlemen.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
2: lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesproken.

0: ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Domino's.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: Grand Prix Radio.
26: WK Update. Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist en vreest dat het voetbal te strikt wordt. Vanavond speelt Oranje tegen Zweden, om 7:00 avonds Nederlandse tijd. Erik ten Hag ziet duidelijke verbeterpunten en zegt dat de dynamiek vele malen beter kan met meer loopacties en meer aansluiting. Na 2-2 tegen Japan wil Oranje winnen en stappen zetten in het spel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding.

0: selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. In de groep van Oranje was Japan na 2-2 tegen Nederland niet helemaal tevreden. Bondscoach Hajime Moriyasu richt zich nu op winst tegen Tunesië zondagochtend.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht. Door een eerder ongeluk bij knooppunt De Hocht. Vanaf knooppunt Batadorp nu nog 30 minuten extra. De weg is wel weer helemaal vrij. Verder wegwerkzaamheden bij Maarsberg op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Vanaf Veenendaal daarom 10 minuten in de file. Er is 1 rijstrook dicht. En de Corbelo-tunnel in de N434 is nog steeds in beide richtingen dicht. In Zuid-Holland kun je die dus niet gebruiken. Hou voorlopig rekening met extra reistijd vanwege een omleiding.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Robert Delor. Met straks aandacht voor voetbal.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze lekkere, warme, plakkerige zaterdag. En je hebt er vast wel wat van meegekregen. In de Eredivisie is er nieuws rond trainerswisselingen. Na de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord was het vorige week de beurt aan Jozef Oosting. Die werd gepresenteerd als de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Ja, de 54-jarige coach zat na zijn vertrek bij Royal Antwerp FC niet lang zonder club dus. En keert snel terug op de Nederlandse velden. Voor Oosting betekent het een nieuwe kans na een bewogen periode. En in Deventer begint hij met frisse energie aan een nieuw hoofdstuk. Bij ESPN vertelde hij waarom hij voor Go Ahead Eagles heeft gekozen.
1: Ja, ik was direct enthousiast. En waarom? Omdat ik het een mooie club vind. Het is volks. Het is in het noordoosten van Nederland. Ik ken de regio hier goed. Dus wat dat betreft heb ik het gevoel dat ik daarbij pas. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om je verhaal. Hè? En uiteindelijk had ik een verrassing gekregen van mijn zoon. We zijn naar de laatste etappe geweest in de Giro. Dus we waren in Rome. En toen heb ik wel gezegd van luister, ik ben op vakantie. Als je wilt spreken, ja, dan moet je deze kant op komen. En toen zijn ze gekomen. Uiteindelijk hebben we 5 uur in Rome gesproken. En toen zijn ze weer teruggevlogen naar Nederland. Nou ja, het was een fijn gesprek. De weg die ze willen inslaan, hè, een elftal bouwen. Kijken naar spelersontwikkeling, en dat staat dichtbij mij. Hè, de spelers ontwikkelen en doorverkopen. Dus ik heb er toch een goed gevoel bij, heb ik gezegd. En voor mij, als mijn gevoel goed is, mijn intuïtie, die loopt wel ergens naartoe. En dan heb ik de keuze gemaakt om een vervolgafspraak te maken. En uiteindelijk ben ik rondgekomen met Go Ahead.
0: Jozef Oosting hoorde je, de nieuwe trainer bij Go Ahead Eagles. Wij zijn jouw sportraad.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gedragen oranje shirt van aanvoerder Virgil van Dijk heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse bieder legde ruim 13.000 euro neer voor het tenue uit de WK-wedstrijd tegen Japan. Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een shirt van Van Dijk in het Nederlands elftal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens mede-eigenaar Bob Zonderwijk van de website Match Worn Shirt, de website waar de shirts worden geveild, komt het recordbedrag door een combinatie van factoren. Het is het laatste WK voor de aanvoerder en hij scoorde in het duel tegen Japan, bovendien zijn allereerste WK-doelpunt ooit. De biedstrijd laaide flink op toen een Zuid-Koreaanse bieder en een Japanse concurrent elkaar dagenlang bleven overbieden. Uiteindelijk haakte de Zuid-Koreaan af bij een bod van 13.300 euro. Ook de shirts van Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberg en Mickey van de Ven zijn populair. De bedragen voor deze tenues liepen op tot boven de 4.000 euro. Het merendeel van de 25 oranje shirts gaat naar Nederlandse verzamelaars. De opbrengst van de Nederlandse shirts gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum. Bij de aftrap van de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden start direct een nieuwe veilingronde. Overigens worden er shirts van 18 landen geveild. Het absolute topbedrag is voor het shirt van de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Paraguay werd daar bijna 50.000 euro voor geboden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de leukste dag van de week, de zaterdag. Met vandaag natuurlijk om 7 uur vanavond de WK-voetbalwedstrijd van Oranje tegen Zweden. Straks hebben we de bondscoach Ronald Koeman aan het woord. Die kreeg bij de afgelopen wedstrijd uiteraard wat kritiek over de wissels die hij deed in de wedstrijd tegen Japan. Daarover straks meer.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. Veel zon en warm, tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een afsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is de tunnel dicht en het verkeer in de richting van Den Haag probeert om te rijden over de A44. Dat zorgt voor een opstopping tussen Leiden en Wassenaar. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A2 is het druk richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 3 kilometer met 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En tot slot de A12 in de richting van Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je rekenen op 10 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er afgesloten.
5: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Oranjefans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Grand Prix Radio.
5: Robert Delor. Voetballer Serginho Dest oogst veel lof op het WK. De PSV-verdediger blonk gisteren uit bij de 2-0-zegen van de USA en wordt door sommige media zelfs vergeleken met de Braziliaan Ronaldinho.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6. En verder gewoon overal waar je 5G, DAB+ of wifi hebt. Zelfs via je slimme airconditioning komen we bij je binnen als het moet. Op deze laatste zaterdag van de lente. En vanavond in Houston is Zweden de tegenstander van Oranje. Na 2-2 gelijkspel in de openingswedstrijd tegen Japan hoopt het Nederlands elftal nu de eerste overwinning van het toernooi te gaan boeken. En laten we ook hopen dat de invallers vandaag wat meer impact hebben dan in die eerste wedstrijd tegen Japan. Ja, daar was na afloop behoorlijk wat discussie over. Voor de eerste wissels had Oranje de controle met zo'n 70% balbezit, maar daarna zakte dat terug naar slechts 34%. Dat zijn cijfers die natuurlijk vragen oproepen. Direct na de wedstrijd hield Ronald Koeman de boot nog een beetje af wat het beantwoorden betreft van die vragen. Maar inmiddels zijn we een paar dagen verder en bij de NOS heeft Koeman het volgende gezegd over de kritiek op zijn wisselbeleid.
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja, dat had niet de impact wat we dachten hoe dat zou verlopen. Dus ja, dat is voor mijn rekening. Uiteindelijk de vijfde verdediger niet, want we speelden met Frenkie al verdedigend met vijf. Dat niet, maar ja, misschien wel, want ik vond op een gegeven moment, had ik ook gehoopt, ook met de wissels, want we bleven wel met drie voorin spelen. Om in ieder geval wel druk te blijven zetten, wat we uiteindelijk niet deden. Ja, en dan weet je, al komt het niet uit zo'n situatie, de tegenkool, dan weet je als trainer, als je dat doet, dan ja, moet je de kritiek nemen als een grote meneer.
0: Zo is het inderdaad. En hopelijk hebben ze aan de aandachtspunten kunnen werken in de afgelopen trainingen, want vanavond moet het wel een tandje beter. Op het middenveld zijn in ieder geval wel zorgen. Quinten Timber ontbreekt door een hersenschudding. En ook Frenkie de Jong is in twijfelgeval na een botsing op de training. Ronald Koeman gaf daar tijdens de persconferentie van afgelopen nacht meer uitleg over.
2: De botsing wat uiteindelijk een lichte hersenschudding bracht bij Quinten, die er ook niet bij is, waar we vanuit gaan dat hij na deze wedstrijd van morgen er wel weer bij kan zijn, heeft ook Frenkie vanuit die botsing wat lichte klachten. Dus hij heeft grotendeels getraind, maar we wachten de reactie af of die er is. Dus dat is nog een licht vraagteken.
0: Een licht vraagteken. Dus dat wordt nog even afwachten of Frenkie de Jong vanavond in actie kan komen tegen Zweden. Die wedstrijd is trouwens om 7 uur, dus trek je oranje outfit maar vast uit de kast.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel heeft na een moeizame start een beter gevoel overgehouden aan zijn ritten in de Ronde van Zwitserland. Tijdens een sprint in Bad Ragaz eindigde hij als vijfde nadat de vroege vluchters net buiten bereik bleven van het peloton. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat resultaat geeft de renner vertrouwen na een paar zware openingsdagen in de ronde. Vooral de hoge temperaturen speelden van der Poel in eerste instantie parten, aangezien hij moeite heeft met extreme hitte. Koeler weer en regen zorgden later voor betere benen, waardoor hij op de beklimmingen weer probleemloos mee kon komen. In de eindsprint raakte hij weliswaar wat ingesloten, maar volgens de renner maakte dat voor de uiteindelijke overwinning, die naar Jonathan Navarrese ging, niet uit. De mindere vorm tijdens de start van de Ronde van Zwitserland verklaart Van der Poel door een pittige trainingsstage met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Hoewel die voorbereiding goed verliep, zat de vermoeidheid nog in de benen. De renner geeft aan dat hij daarin wat geduld moet hebben. De Ronde van Zwitserland geldt als zijn laatste test richting de Tour de France. Van der Poel is van plan om in het restant van de Zwitserse ronde nog eens voluit te gaan om zichzelf te testen, mede met het oog op de openingsrit van de Tour de France in Barcelona.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 2:30 op je zaterdagmiddag. Een mooi moment om even wat sportnieuws met je door te nemen. We beginnen uiteraard op het WK voetbal, waar Serginho Dest flink indruk maakt. De PSV'er was een van de uitblinkers bij de 2-0 overwinning van de USA op Australië. De lof stroomt binnen en sommige media gaan zelfs zo ver om zijn speelstijl te vergelijken met het Braziliaan Ronaldinho. Dat is nogal niet wat. Ook in Marokko is het feest. Na de overwinning op Schotland zijn de kranten laaiend enthousiast. Er wordt gesproken over een superieure prestatie en sommigen halen zelfs herinneringen op aan het succesvolle WK van 1998. Ja, en de 1-0 was een wonderschoon doelpunt van de uiteindelijke matchwinnaar Ismaël Saibari. Na afloop van de wedstrijd kwam hij nog even voor de microfoon van de NOS en hij zei het volgende.
1: Ik ben blij met de winst. We hebben gewoon een goed wedstrijd gespeeld. Veel balbezit met veel kansen. Ja. Ik denk dat we die wedstrijd eerder moesten doden. Maar uiteindelijk als je wint, maakt het niet. Je wist als je 1-0 blijft tot minuut 80 dat ze eigenlijk gewoon met lange ballen en crosses gaan spelen. En dat is niet een beetje ons spel, maar je zag uiteindelijk dat we gewoon vochten. Elke duel proberen te winnen, hebben we ook gedaan. En daardoor komen we uiteindelijk met de winst.
0: Ismaël Saibari hoorde je na de overwinning van Marokko op Schotland bij de NOS. Straks meer over de MotoGP. Ja, die zijn dit weekend in Tsjechië. En er staat morgen bij de race een verrassende man op pole position. Daarover straks meer, hier bij Grand Prix.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou.

0: 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Denzel Dumfries vindt dat de spelers van Oranje meer van elkaar moeten eisen dan 2 jaar geleden tijdens het Europees kampioenschap, toen Nederland de halve finale haalde. Met die les gaat Oranje richting het duel met Zweden. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld kun je 10 tot 15 minuten extra reistijd rekenen. En ook op de A12 is het druk, Arnhem richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de linker rijstrook dicht is.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Robert Delor. Met zometeen meer voor je over de MotoGP in Tsjechië.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanavond natuurlijk Nederland tegen Zweden op het WK voetbal. En ook dit weekend is er MotoGP. Ja, in Tsjechië dit weekend. En daar heeft Ayo Gura voor een grote verrassing gezorgd tijdens de kwalificatie vanochtend. De Japaner was de snelste en veroverde daarmee zijn allereerste pole position in de koningsklasse. Het was voor Ogura niet alleen zijn eerste pole, maar ook de eerste keer dat hij vanaf de voorste startrij mag vertrekken bij de race. Met zijn sensationele ronde bevestigde hij de snelheid die hij eerder dit weekend al liet zien op het Tsjechische asfalt. De race is morgen en vanmiddag is er ook nog de sprintrace van de MotoGP in Tsjechië. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. De klok kruipt richting 3 uur. Dat betekent dat we langzaam maar zeker toewerken naar deel 2 van de middag. En ik kwam Alexander Stevens net al even tegen bij de airco. Die stond daar even af te koelen. En straks gaat hij helemaal cool het vervolg van de middag met je door. Met uiteraard voetbal en ook zwemmen. Ja, er is een bijzonder wereldrecord gezwommen. Daarover straks meer. En zwemmen is sowieso lekker, hè, met dit weer. Dus veel plezier zometeen met Alexander Stevens.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Beert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag.
3: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist en vreef dat het voetbal te strikt wordt.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op de Nederlandse wegen staat nu 50 kilometer file. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld beland je in de file van 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken afgesloten tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 2 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de A12 richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
11: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
14: Word
1: bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
20: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
21: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
20: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
22: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
23: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
24: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
25: Een ijs koffie voor mevrouw.
24: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
26: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
30: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Grand Prix Radio.
4: Alexander Stevens. Goedemiddag, zwemster Kate Douglas heeft een wereldrecord gezwommen op de 50 meter vrije slag. Ze deed het in 23 seconden 59 honderdste en was daarmee 200ste sneller dan het oude record.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met een heerlijk warme dag met temperaturen die echt bizar zijn. Maar geniet ervan zolang het kan. Maar zorg wel dat je airco het doet. Dat is wel een dingetje vandaag. Je hoorde het net al, Kate Douglas, zwemster in Amerika, heeft een wereldrecord gezwommen. De Amerikaanse tikte aan in Indianapolis tijdens wedstrijden op de 50 meter vrije slag in 23 seconden 59 honderdste. En daarmee was ze dus 200ste sneller dan de oude tijd van Sarah Sjöström. Dat dateert uit 2023. In dit geval Kate Douglas, wiens persoonlijke record trouwens ietsjes langzamer was, 1/4 langzamer. Ze was geschokt. Ze zegt, dit is waanzinnig, had ik helemaal niet verwacht. En ze zei dat ze eigenlijk niet had verwacht zo snel te kunnen zijn überhaupt. Het mooie ervan is dat ze is inmiddels dus de nieuwe Amerikaanse recordhoudster. En het leuke ervan is, in Amerika is er geen zwemrecord geweest sinds 1983. Dus Kate Douglas is heel blij, want het record zit weer in Amerika. In het voetbal, het WK, heeft de bondscoach van Paraguay, dat is Alfaro, zich kritisch uitgelaten. En dat heeft hij gedaan naar aanleiding van de rode kaart van zijn speler Almiron. In de wedstrijd tegen Turkije, die ze trouwens met 1-0 wonnen op het WK, werd hij van het veld gestuurd voor het praten met zijn hand voor de mond. En dat is dus een nieuwe regel, hè, op het WK. Dat mag niet meer. Alfaro noemde de beslissing volgens de letter van de wet correct. Maar, zegt hij, de essentie van de sport gaat op deze manier verloren. Trouwens, door de rode kaart mist Almiron een cruciale groepswedstrijd natuurlijk, waar Paraguay in de groep zit op het WK, tegen Australië. En daar is natuurlijk Gustavo Alfaro ook niet blij mee. Meer over sport voor je onderweg in Sport in het Kort. Je hoort het hier zometeen, want Nout van Sommeren zit op de sportredactie. Je hoort hem zo bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst €45.000 opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gasttoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Deadmau5. Het is richting 3:30 aan het gaan op je zaterdagmiddag. Alex hier met nieuws over Remco Balk. Dat is een voetballer die bij Cambuur voetbalde, maar niet meer. Want hij is transfervrij en hij gaat naar Indonesië. Hij gaat zijn voormalig teamgenoot Milan van der Zanden achterna, richting Bali United. Van der Zanden deed het al eerder, nu volgt dus Remco Balk. De transfer is bevestigd door ingewijden rondom Balk. En voor hem betekent de overstap een nieuw avontuur na zijn periode in Leeuwarden, waar zijn contract dus afliep en niet werd verlengd door de clubleiding. Zometeen kijken we nog even naar het WK en naar het weer. We kijken naar het weer vandaag, wat er nog van over is van de middag. Maar we gaan ook even kijken naar wat het weer morgen doet. Blijft het zo lekker? Oftewel, blijft het zo heet hier? Hot in here, Nelly, Grand Prix Radio. Hot.

Grand Prix Radio is getting hot in here, kunnen we wel zeggen. Nelly, langzaamaan zitten we inmiddels rond 3:30. Veel zon vandaag in het uiterste oosten van het land. Klein kansje op een bui. Temperatuur vandaag liep tussen de 23 en 32 graden uiteen. Het is wel drukkend warm. En morgen wordt het niet heel anders. Morgen nog steeds kans in het oosten, maar ook in het zuiden op wat regen- en onweersbuien. Temperatuur morgen gelijk aan die van vandaag. De hittekracht vandaag zit tussen de 7 en 9. Kortom, behoorlijk drukkend weer aan de kust. Logischerwijs bij het water. Op het strand is het wat aangenamer. Het is je zaterdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als super.

0: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Pakken ze een podium?
7: Pakken ze een podium?
6: Pak zelf eens een podium.
7: Pak een podium.
8: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
13: Grand Prix Radio.
14: BK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet zoveel files vandaag. In de meeste gevallen heb je minder dan 5 minuten vertraging. Er zijn een paar plekken die opvallen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 4 kilometer... met een klein kwartier vertraging. Ook op de A12 is het druk richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging... omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot slot nog een ongeluk op de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg kun je rekenen op een kwartier extra. De rechterrijstrook is er dicht.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Alexander Stevens.
17: Met zometeen hier de WK voetbal.

country radio. Zo worden ze niet meer gemaakt, hè? Nee. Mantronics, Got to Have Your Love. Het is een zonnige zaterdag met vanavond veel voetbal op het WK. Nederland moet aan de bak tegen Zweden, dat weet je waarschijnlijk, 7 uur. Om 10 uur vanavond, Duitsland. Zij voetballen tegen Ivoorkust. Kan een leuke pot worden. En Ecuador vannacht tegen Curaçao. Het Curaçao van Dick Advocaat om 2 uur. En morgenochtend vroeg, diep in de nacht kan je ook zeggen, 6 uur Tunesië tegen Japan. Wil je het volgen? Dat kan. Het is te volgen bij NPO 1. Zo meteen hier Nout van Sommeren met Sport in het Kort bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandi vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio met vandaag een dag dat de wielrenners, maar ook de wielrensters, de vierde etappe rijden in de Ronde van Zwitserland. Zowel de mannen als de vrouwen zijn inmiddels vertrokken. Het is een tijdrit. Het is een tijdrit over 23,7 kilometer. Een rondje rond de kerk bij Aarburg in Zwitserland. En onderweg komen ze langs een paar pittige heuveltjes. En er is ook kans op een verraderlijke zijwind. Die kan voor wat vertraging zorgen. De eerste vrouwen zijn om 2:30 al gestart. En dat heeft alles te maken natuurlijk dat de mannen wat later van start gaat. De laatste komt straks om 16:45 over de streep. En we houden je natuurlijk op de hoogte hoe dat er aan toe gaat. Voor wat betreft het klassement in de Ronde van Zwitserland. Straks gaan we ook nog even praten over motorsport in Brno, Tsjechië. Daar zijn Colin Feijer onder andere, maar natuurlijk ook Zonta van der Goorberg bezig in de moto. Ja, de MotoGP, de Moto2, de Moto3 zijn daar. Dus zij zijn er ook uiteraard. En dat geldt natuurlijk voor Colin Feijer in de Moto2. Laat dat duidelijk zijn, ook trouwens voor Zonta. En we gaan het er zo meteen over hebben. Lekker hier blijven, dan mis je helemaal niks.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Beert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen. En die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech, we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas en dan wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist en wreef dat het voetbal te strikt wordt. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Quinten Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet veel files vandaag, maar toch zijn er een paar plekken die opvallen. Een ongeluk zorgt bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam voor vertraging tussen Leidschendam en Hoogmade. Je doet er 25 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Ook op de A6 is het druk, richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. Je hebt hier 20 minuten vertraging. De A12 dan, richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten extra. En de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg is je vertraging bijna 40 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is er dicht.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
23: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
0: De Amerikaanse voetbalinternational Serginio Dest, bekend van PSV, wordt geprezen voor zijn spel op het WK. Gisteren won hij met 2-0 tegen Australië. Zometeen hoor je alle details.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Turn the Lights Off. Een hit geworden naar aanleiding van het vele gebruik op social media trouwens. En ja, het is je zaterdagmiddag met veel zon. Temperaturen die in het zuiden zelfs oplopen tot 32 graden. En Serginho Dest, je kent hem van PSV, is natuurlijk voetballer bij het Amerikaanse team op het WK. Krijgt lovende kritiek op zijn spel tijdens het WK, de rechtervleugelverdediger. Ja, hij was wel zeker de uitblinker gisteren in de wedstrijd tegen Australië, die trouwens gewonnen werd met 2-0. Maar zowel in de binnenlandse, maar ook buitenlandse pers wordt hij geprezen om zijn aanvallende impulsen en opmerkelijke acties. In sommige media wordt zijn speelstijl vergeleken met die van de Braziliaanse legende Ronaldinho. Ja, de Verenigde Staten zijn door de zege al zeker van een plek in de volgende ronde. En dat hebben ze mede te danken aan deze Serginho Dest. Serginho Dest, wat een prachtige naam trouwens. Zometeen even bijpraten over sport in het algemeen. Op de sportredactie loopt Nout van Sommeren rond. Ik zag hem een bakje drinken bij het koffiezetapparaat met Ben Liebrand. Want Ben is er straks na 5 uur met een gloednieuwe In The Mix. Ja, heeft hij zojuist even persoonlijk afgegeven hier in de studio. Gezellig. Blijf hangen, mis je van alles, helemaal niks.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao is actief op het wereldkampioenschap voetbal en dat zorgt voor grote tevredenheid bij bondscoach Dick Advocaat en zijn ploeg. Het eiland is met ongeveer 150.000 inwoners het kleinste land ooit dat heeft deelgenomen aan het mondiale toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie begon het toernooi met een 7-1 nederlaag tegen Duitsland. Bondscoach Advocaat noemt die ruime uitslag eigenlijk heel normaal. Volgens hem is het bereiken van het toernooi al een ongekende prestaties die de inwoners van het eiland nooit meer zullen vergeten. Het elftal treft in de groepsfase Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Advocaat geeft aan dat zijn team in een van de zwaarste ploegen van het toernooi zit en dat het kwaliteitsverschil met de andere landen groot is. Toch sluit de trainer een verrassing in de volgende groepswedstrijd in het Kansas City Stadium tegen Ecuador niet uit. Hoewel het volgens hem heel moeilijk wordt, moeten de spelers vooral gelukkig zijn dat ze in dit soort stadions tegen zulke tegenstanders mogen spelen. Tijdens het duel met Duitsland schreef de 22-jarige verdediger Livano Comenicia geschiedenis door het eerste WK-doelpunt ooit voor Curaçao te maken. Comenicia laat weten dat hij veel felicitaties heeft ontvangen en zijn doelpunt nog dagelijks terugkijkt. De verdediger hoopt dat het niet bij dit ene doelpunt blijft. Na de wedstrijd tegen Ecuador sluit Curaçao de groepsfase af met een duel tegen Ivoorkust.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: This ain't no disco.

Radio, jouw sportradio met de altijd gezellige Sheryl Crow. All I Wanna Do. Het is inmiddels rond 4:30. Straks om 5:00 hier Ben Liebrand. Maar eerst even bijpraten over het weer uiteraard. Veel zon vandaag, je hebt het gemerkt. In het oosten een kleine kans trouwens nog op een buitje. Temperaturen liepen vandaag uiteen tussen 23 graden aan zee tot zelfs 32 of meer in het zuiden. Het is drukkend warm. Landinwaarts op de meeste plaatsen een hittekracht van 7 à 8. In het oosten zelfs zuidoosten 9. En logischerwijs op de stranden is het aangenamer geweest vandaag en nog steeds. In het zuiden en oosten morgen kans op regen- en onweersbuien. Temperaturen morgen identiek aan die van vandaag. Zometeen even praten over het WK. Dat niet alleen. We gaan het ook hebben over Formule 1. Kortom, lekker hier blijven. Het is je zaterdagmiddag bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: 1 ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar.
21: Hoe je dat doel het best bereikt?
20: Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
6: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
17: Grand Prix Radio.
24: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na twee duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Ik ben Ruim.

0: eigenlijk. De A6 tot slot, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en de Hollandse Brug, 4 kilometer met 10 minuten vertraging omdat daar een auto in brand staat.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Alexander Stevens.
3: Vanavond Oranje tegen Zweden. Zometeen hier de details.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, jouw zaterdagmiddag. Tof dat je bij ons bent. Vanavond Nederland tegen Zweden. Er is natuurlijk heel veel te doen rondom het voetbal. Maar laten we eerst eens kijken naar Marokko. Want die zijn hard op weg naar de knock-outfase van het WK. Na een overwinning op Schotland. In de Marokkaanse media vandaag euforische uitspraken. In de trant van superieure prestatie en dergelijke. De zege wordt zelfs in sommige kranten en op sommige media sites en dergelijke vergeleken met het succesvolle WK van 98. Ze hebben nog één groepswedstrijd te gaan. Daarmee lijkt eigenlijk wel de volgende ronde binnen handbereik voor de zogenaamde Leeuwen van de Atlas. Zoals ze zichzelf noemen. Die tot nu toe, wat mij betreft, een sterke indruk achterlaten op het WK. Nederland dus vanavond, tweede groepswedstrijd. Spelen in Houston tegen Zweden. Zweden heeft vandaag een nationale feestdag. Het is daar de viering van de langste dag en de kortste nacht. Midsommar heet dat. En veel organisaties van evenementen hebben problemen. Moeten ze nou de nationale feestdag eren of moeten ze zich toch een beetje houden aan de gekte rondom het voetbal, het blauw-geel wat daar leeft in tegenstelling tot het oranje bij ons. Na de 2-2 gelijk tegen Japan hoopte Oranje natuurlijk onder leiding van Koeman vanavond te winnen van Zweden. Het is nog niet helemaal zeker of Frenkie de Jong zal starten. Dat is een twijfelgeval vooralsnog. En Zweden, ja, die wonnen overtuigend hun eerste duel. En is misschien wel de zwaarste tegenstander in deze groep. We gaan het zien vanavond om 7 uur. Meer over voetbal, meer over sport in het algemeen. Onderweg voor je met Sport in het Kort. Nout van Sommeren loopt rond op de sportredactie. Je hoort hem zometeen na Earth, Wind & Fire bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio richting 5 uur. Zometeen hier Ben Liebrand. Eerst je nog even bijpraten over de IndyCar in Amerika. Mick Schumacher race eerst in de Formule 1, heeft de overstap gemaakt. Dit is zijn eerste seizoen en het zit hem tegen. Zijn voormalig Formule 1-teambaas Günther Steiner is hierdoor niet verrast. Hij zei dat het niveau van de IndyCar door veel mensen wordt onderschat. Schumacher momenteel helemaal onderaan daar in het klassement als hekkensluiter. 16e plek en Steiner zegt ja, de lat ligt hoog in de IndyCar. En Schumacher zelf, ja, die heeft dat misschien toch een beetje onderschat, wil hij niet zeggen, maar hij zegt misschien wat te licht over nagedacht. Over licht nadenken gesproken, in het voetbal is er ook onrust ontstaan bij de selectie van Portugal op het WK. Dat heeft alles te maken met de tegenvallende prestaties van Cristiano Ronaldo. Ze noemen hem egoïstisch, en hij niet alleen. Ze noemen meerdere spelers die daar toch voor zichzelf aan het reclame maken zijn, in plaats van voor het landenteam op te komen. Spanningen lijken intern hoog op te lopen in het Portugese kamp en wordt vervolgd. Zometeen hier, ik zei het al, Ben Liebrand met In de Mix na 5. Zet je cassettedek klaar? Hij is om te smullen, deze mix. Dus ja, ik zou hem even opnemen. Veel plezier met Ben.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Beert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht, zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloot met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar twee aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar het is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlands elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur. Want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden. Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist en vreest dat het voetbal te strikt wordt.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan vandaag niet heel veel files, er zijn toch een paar opvallendheden. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging bijna een uur. De A6 dan richting Muiden. Tussen Almere Haven en de Hollandse Brug staat een auto in brand. Reken hier op een half uur vertraging.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot... voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
14: Kippie.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
20: Pas je eindelijk...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Grand Prix Radio.
2: Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix.
1: Grand Prix Radio.
3: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah, maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7 uur tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobby in plaats van Somerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur. Want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een maat te groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks maar 99 cent.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: 18+, speelbewust.
21: Ja.
22: Echt serieus?
21: 7, 7, 7.
22: Wat een geld.
21: 18.000.
22: Godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18+, speelbewust.
1: Grand Prix Radio.
25: Karel Oosterhuis.
26: Zaterdagavond, goedenavond. De nationale stapavond met heel veel voetbal. Om 7 uur gaan we al beginnen. En we denderen in één keer door tot een uurtje of 8 morgen vroeg. Als je alles wil volgen, ik praat je zo bij.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is Rob of Ronde vandaag op het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika. Want er staat een belangrijke speelronde op het programma. In de groepen E en F. Om 7 uur vanavond is het tijd voor de absolute kraker. Dan treedt Oranje aan tegen de stugge Zweden. En direct daarna volgt een interessante pot tussen Duitsland en Ivoorkust. En voor de nachtbrakers onder ons gaat er nog helemaal feest worden. Want in de nacht en de vroege ochtend komen Curaçao en Japan ook nog een keertje in actie voor hun WK-wedstrijd. Vanavond is om 7 uur Nederland tegen Zweden in groep F. Vanavond om 10 uur Duitsland die voorkust in groep E. Vannacht om 2 uur Ecuador tegen Curaçao, ook in groep E. En de laatste wedstrijd, als je je ontbijtje maakt of je blijft wakker, je gaat het volgen om 6 uur in de ochtend Tunesië tegen Japan. En die spelen in groep F. Alle wedstrijden zijn te zien op NPO1. Zaterdagavond, je luistert naar de Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobby en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobby analyseert Gravenberg als een spelvoordeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobby destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Savage Garden, truly, madly, deeply. Het weer vanmorgen, zondag, het blijft volop zomers met heel veel zon. Al is er in het midden en zuiden van het land kans op een bui. In het binnenland wordt het snikheet, 27 tot 30 graden. Het noorden en de Waddeneilanden, daar blijft het iets koeler. Iets koeler. En dan praten we over een graadje 25. Ook op de westelijke stranden zorgt een briesje in de middag voor wat verkoeling. Warme temperaturen, met veel zon en zomerse muziek. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram. €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
16: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
17: Kippie.
18: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlam.

0: update. Oranje speelt vanavond tegen Zweden met Brian Brobbey in de basis. Hij vormt samen met Cody Gakpo en Donjal Malen de aanval. Frenkie de Jong is gewoon inzetbaar in Houston. Daarnaast staan drie internationals op scherp en bij een gele kaart missen zij het laatste groepsduel met Tunesië. Het is de tweede groepswedstrijd en de aftrap is om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Zweden is op zijn hoede voor Oranje en bondscoach Graham Potter noemt Nederland de grote favoriet in de groep. Nederland speelt zaterdag in Houston om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Zweden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Karel Oosterhuis.
4: Oranje gaat spelen en de darters moeten gooien. Ik vertel je.

Radio, jouw sportradio, Jurre Samber en The Homewrecker. Dan kijken we nog eventjes over de grens, want in de Slovaakse hoofdstad Bratislava maken de darters zich op dit moment op voor de hete zaterdagavond. De tweede ronde van de Slovak Darts Open is naar een volle gang. Dit spektakelstuk van de European Tour bereikt vanavond zijn kookpunt. Want de 16 geplaatste spelers stromen nu in om te strijden tegen de winnaars van gisteren. Na de middagsessie die om 1 uur begon, barst straks om 7 uur het avondprogramma los. En we hebben genoeg ijzers in het vuur, want Nederland is goed vertegenwoordigd. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het gedragen oranje shirt van aanvoerder Virgil van Dijk heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse bieder legde ruim €13.000 neer voor het tenue uit de WK-wedstrijd tegen Japan. Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een shirt van Van Dijk in het Nederlands elftal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens mede-eigenaar Bob Zonderwijk van de website Match Worn Shirt, de website waar de shirts worden geveild, komt het recordbedrag door een combinatie van factoren. Het is het laatste WK voor de aanvoerder en hij scoorde in het duel tegen Japan. Bovendien zijn allereerste WK-doelpunt ooit. De biedstrijd laaide flink op toen een Zuid-Koreaanse bieder en een Japanse concurrent elkaar dagenlang bleven overbieden. Uiteindelijk haakte de Zuid-Koreaan af bij een bod van €13.300. Ook de shirts van Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Rein Gravenberg en Mickey van der Ven zijn populair. De bedragen voor deze tenues liepen op tot boven de €4.000. Het merendeel van de 25 oranje shirts gaat naar Nederlandse verzamelaars. De opbrengst van de Nederlandse shirts gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum. Bij de aftrap van de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden start direct een nieuwe veilingronde. Overigens worden er shirts van 18 landen geveild. Het absolute topbedrag is voor het shirt van de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Paraguay werd daar bijna €50.000 voor geboden. Dit is

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het WK voetbal dendert door in volle gang. En er gebeuren ook bijzondere dingen. Historische tafereel op het wereldkampioenschap. Want Canada heeft namelijk zijn allereerste WK-overwinning ooit binnengesleept. En hoe? Ze moesten tegen Qatar. En werkelijk, Qatar is van de mat geveegd met 6-0. De man van de match, de spits, Jonathan David, hij schitterde op het allerhoogste podium en loodste zijn land met een loepzuivere hattrick naar deze gedenkwaardige zege. En door deze monsterzege zetten de Canadezen een reuzenstap richting de knock-outfase. En met zo'n dikke uitslag hebben ze meteen een fantastisch doelsaldo op zak, wat later in de groepsfase wel eens goud waard kan zijn. Het WK dendert door en straks om 7 uur moet Nederland aan de bak.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobby staat in de spits. Met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobby de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden.
4: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Brian Brobby start in de basis bij Oranje tegen Zweden. De spits krijgt het vertrouwen in het tweede groepsduel. De aftrap is om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Er is goed nieuws voor Oranje. Frenkie de Jong doet mee tegen Zweden. Het duel is in Houston, waar het Nederlands elftal zijn tweede WK-wedstrijd speelt. Oranje speelt vanavond tegen Zweden met Brian Brobby in de basis. Hij vormt samen met Cody Gakpo en Donjan Malen de aanval. Frenkie de Jong is gewoon inzetbaar in Houston. Daarnaast staan 3 internationals op scherp en bij een gele kaart missen zij het laatste groepsduel met Tunesië. Het is de tweede groepswedstrijd en de aftrap is om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
7: ANWB Zomeralert! Nu giga vakantievoordeel van doorlopende reisverzekering Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
11: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
21: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
26: Zaterdagavond, goedenavond. Volgende week, het volgende weekend, is een raceweekend. De Grand Prix van Oostenrijk. Maar morgen wordt er ook geraced. Niet op vier, maar op twee wielen. De MotoGP in Tsjechië. Ik praat je zo bij.

Radio, jouw sportradio. Voor de sportfans is de zaterdagavond het moment om de wekker alvast even scherp te zetten. En zorg ervoor dat je je niet verslaapt als je vannacht ook nog voetbal wil gaan kijken. Morgen barst het spektakel los in Tsjechië. De coureurs die maken ze op voor de grote beslissende racedag van de Grand Prix van Tsjechië. Zondag draait het om de hoofdraces waarin de felbegeerde WK-punten worden verdeeld. We hebben een fantastische troef om naar uit te kijken, want onze eigen Colin Feijer die verschijnt morgen aan de start op de Moto G2 Grid. Het ronkende schema voor je zondag ziet eruit als volgt. We trappen morgenochtend om 11 uur af met de Moto 3. Daarna om 11:15 is het de beurt aan de Moto 2 met Colin Feijer aan de start. En om 14:00 stipt sluiten we af met het zware geschut in de Moto GP. Dat is morgen. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. It's

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel heeft na een moeizame start een beter gevoel overgehouden aan zijn ritten in de Ronde van Zwitserland. Tijdens een sprint in Bad Ragaz eindigde hij als vijfde, nadat de vroege vluchters net buiten bereik bleven van het peloton. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat resultaat geeft de renner vertrouwen na een paar zware openingsdagen in de ronde. Vooral de hoge temperaturen speelden van der Poel in eerste instantie parten, aangezien hij moeite heeft met extreme hitte. Koeler weer en regen zorgden later voor betere benen, waardoor hij op de beklimmingen weer probleemloos mee kon komen. In de eindsprint raakte hij weliswaar wat ingesloten, maar volgens de renner maakte dat voor de uiteindelijke overwinning, die naar Jonathan Navarrese ging, niet uit. De mindere vorm tijdens de start van de Ronde van Zwitserland verklaart Van der Poel door een pittige trainingsstage met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Hoewel die voorbereiding goed verliep, zat de vermoeidheid nog in de benen. De renner geeft aan dat hij daarin wat geduld moet hebben. De Ronde van Zwitserland geldt als zijn laatste test richting de Tour de France. Van der Poel is van plan om in het restant van de Zwitserse ronde nog eens voluit te gaan om zichzelf te testen, mede met het oog op de openingsrit van de Tour de France in Barcelona.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, jouw sportradio met Max en Andy Grammer en The Thing I Love. The Thing I Love is het zonnetje en dat krijgen we morgen. Het blijft volop zomer met heel veel zon, al is er in het midden en zuiden kans op een bui. In het binnenland wordt het snikheet, 27 tot 30 graden. Het noorden en de Waddeneilanden, daar blijft het iets koeler. En dan praten we over 25 graden. En ook op de westelijke stranden zorgt een briesje in de middag voor wat afkoeling. Prima temperaturen, blijf vooral drinken en heel belangrijk.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
12: Grand Prix Radio.
13: WK Update.
14: Brian Brobbey start bij Oranje tegen Zweden. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn keuze toegelicht. Brobbey komt in de basis ten koste van Crescencio Somerville.
15: Er is goed nieuws voor Oranje. Frenkie de Jong doet mee tegen Zweden. Het duel is in Houston, waar het Nederlands elftal zijn tweede WK-wedstrijd speelt.
16: We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur. Want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Karel Oosterhuis.
19: De sportschurkalender, wat staat erop vanmorgen? Ik vertel het je zo.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Morgen is het zondag 21 juni. Wat staat er op de scheurkalender van 21 juni? Ik heb hem hier. Ik haal er een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 21 juni 1982, het WK. Daar gebeurde iets bijzonders. Frankrijk speelde tegen Kuwait. De Fransen scoorden. Maar Sheikh Fahid Al-Ahmed Al-Sabah was het zo oneens met het doelpunt dat hij zomaar in zijn traditionele gewaad het veld op marcheerde om te protesteren. Het meest bizarre van het hele verhaal, de scheidsrechter die was zo onder de indruk dat hij de goal daadwerkelijk afkeurde. Het hielp Kuwait overigens weinig, want Frankrijk won alsnog dik met 4-1. Dat gebeurde op zondag 21 juni 1982. 21 juni 1988, het moment dat bij menig voetbalfan nog in het geheugen gegrift staat. Het Nederlands elftal speelde de legendarische halve finale van het EK in Hamburg tegen aartsrivaal West-Duitsland. Na een zinderende strijd schoot Marco van Basten Oranje in de absolute slotfase naar een 2-1 overwinning. Heel Nederland stond op zijn kop. De wraak voor de verloren WK-finale van 1974 was eindelijk daar. En 21 juni 2016, Lionel Messi. Kom erop rekenen. Een standbeeld, verdiend in zijn vaderland. Met een fabelachtige goal tegen de Verenigde Staten in de Copa America schoot hij zijn 55ste doelpunt tegen de touwen. En daarmee passeerde hij de legendarische Gabriel Batistuta en werd hij de topscorer aller tijden van het Argentijnse elftal. Dat gebeurde op 21 juli 2016. Dat en meer staat te lezen op de sportschutkalender van Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Ja.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de hockeyliefhebbers wordt morgen een heerlijke dag om langs de lijn te staan of voor de buis te kruipen. Op de velden van Hockeyclub Rotterdam spelen de Nederlands hockeyvrouwen en hockeymannen morgen namelijk hun volgende thuiswedstrijd in de Pro League. Na de dubbele ontmoetingen van vandaag moeten de nationale selecties morgen weer direct aan de bak voor eigen publiek. Het schema voor je zondag: de Oranjevrouwen beginnen morgenochtend om 11:30 een wedstrijd voor de tweede clash dit weekend tegen Spanje. En om 14:00 stipt staan de mannen op het veld. Zij krijgen de nationale ploegen van India tegenover over zich en gaan jagen op misschien wel een prachtige overwinning. Dat is morgen hockey.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning en er brak ook brand uit. 4 mensen zijn aangekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op rozen in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobbey. Die had er na 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oranje nam razendsnel een voorsprong van 2-0 tegen Zweden. Brian Brobbey maakte beide goals in het tweede groepsduel. De wedstrijd is nog bezig. Er is goed nieuws voor Oranje. Frenkie de Jong doet mee tegen Zweden. Het duel is in Houston, waar het Nederlands elftal zijn tweede WK-wedstrijd speelt. Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist en wreef dat het voetbal te strikt wordt. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een maat te groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
12: Pakken ze een podium?
13: Pakken ze een podium?
12: Pak zelf eens een podium.
14: Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdag cadeau dat bijblijft.
11: Ha!
1: IBU. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's.
13: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst €45.000 opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gasttoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
9: Haibu.
8: Haibu.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
7: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: WK Update. Brian Brobby schoot Oranje flitsend uit de startblokken tegen Zweden. Met 2 vroege goals bereikte Nederland een bijzondere mijlpaal. Namelijk de 99ste en 100ste WK-treffers ooit van Oranje. Er is goed nieuws voor Oranje. Frenkie de Jong doet mee tegen Zweden. Het duel is in Houston, waar het Nederlands elftal zijn 2e WK-wedstrijd speelt. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. We schakelen door naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman noemde Frenkie de Jong een licht vraagteken. Hij had onder zijn middel last en trainde vandaag grotendeels. Clinton Timber bleef achter in Kansas City na zijn lichte hersenschudding. De selectie werkt nu toe naar de 2e groepswedstrijd tegen Zweden.
10: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandi vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, de oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Het Israëlische leger heeft de Gazastrook aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Hij is de 2e dode in zijn familie. Zijn broer, die ook journalist is, kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval. Israël vindt Al Jazeera een terreurzender. En IJsland gaat weer jagen op walvissen, melden actiegroepen die erg teleurgesteld zijn. Ze klommen meteen op een vissersboot en daarbij werd 1 demonstrant opgepakt. De jacht in IJsland heeft 2 jaar stilgelegen omdat de vraag naar walvisvlees was afgenomen. Maar die zou intussen weer zijn toegenomen. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje speelt nu tegen Zweden en startte furieus. Brian Brobby maakte 2 vroege goals. Dat waren het 99ste en het 100ste WK-doelpunt van Oranje. Zweden deed via invallen Elanga wat terug, maar Oranje staat nog altijd op rozen in Houston. Er is goed nieuws voor Oranje. Frenkie de Jong doet mee tegen Zweden. Het duel is in Houston, waar het Nederlands elftal zijn 2e WK-wedstrijd speelt. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR. Brazilië boekte in Philadelphia zijn eerste WK-zege. De ploeg van Carlo Ancelotti was een mate groot voor Haiti en won met 3-0. Haiti werd door die nederlaag als eerste land uitgeschakeld. Brazilië miste Neymar en zag Rafinha uitvallen. Een treffer van debutant Endrick telde niet door buitenspel. Marokko boekte in Boston zijn eerste zege op het wereldkampioenschap. Schotland verloor met 1-0. Ismaël Saibari scoorde al na 70 seconden. Marokko bleef de baas en trok de winst over de streep.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder 1 dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
19: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao is actief op het wereldkampioenschap voetbal en dat zorgt voor grote tevredenheid bij bondscoach Dick Advocaat en zijn ploeg. Het eiland is met ongeveer 150.000 inwoners het kleinste land ooit dat heeft deelgenomen aan het mondiale toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie begon het toernooi met een 7-1 nederlaag tegen Duitsland. Bondscoach Advocaat noemt die ruime uitslag eigenlijk heel normaal. Volgens hem is het bereiken van het toernooi al een ongekende prestaties die de inwoners van het eiland nooit meer zullen vergeten. Het elftal treft in de groepsfase Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Advocaat geeft aan dat zijn team in een van de zwaarste ploegen van het toernooi zit en dat het kwaliteitsverschil met de andere landen groot is. Toch sluit de trainer een verrassing in de volgende groepswedstrijd in het Kansas City Stadium tegen Ecuador niet uit. Hoewel het volgens hem heel moeilijk wordt, moeten de spelers vooral gelukkig zijn dat ze in dit soort stadions tegen zulke tegenstanders mogen spelen. Tijdens het duel met Duitsland schreef de 22-jarige verdediger Livano Comenesia geschiedenis door het eerste WK-doelpunt ooit voor Curaçao te maken. Comenesia laat weten dat hij veel felicitaties heeft ontvangen en zijn doelpunt nog dagelijks terugkijkt. De verdediger hoopt dat het niet bij dit ene doelpunt blijft. Na de wedstrijd tegen Ecuador sluit Curaçao de groepsfase af met een duel tegen Ivoorkust.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: wat wordt deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Pak eens een podium.
9: Pak eens een podium.
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
20: Praxis.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren.
21: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
25: Grand Prix Radio.
26: WK Update. Nederland boekte op het wereldkampioenschap een grote zege op Zweden. In Houston eindigt het in 5-1. Brian Brobbey startte in de spits en scoorde snel 2 keer. Cody Gakpo maakte ook 2 doelpunten. En invaller Crescencio Summerville bepaalde laat de eindstand. Door deze overwinning kwam Nederland op 4 punten in groep F. Oranje schreef met die winst geschiedenis op het wereldkampioenschap. Het team heeft nu een recordreeks zonder nederlagen op het toernooi. Daarnaast bereikte Nederland een mijlpaal van 100 doelpunten op het wereldkampioenschap. Brian Brobbey zorgde voor die mijlpaal met zijn 2 treffers tegen Zweden. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakten gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobby, Gakpo en Sommerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI, dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Goed nieuws rond Virgil van Dijk. De aanvoerder greep in de slotfase naar zijn been, maar de blessure leek mee te vallen, zo liet hij weten. Hij straalde na afloop van de 5-1 tegen Zweden. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten. Nederland boekte op het wereldkampioenschap een grote zege op Zweden. In Houston eindigde het in 5-1. Brian Brobby startte in de spits en scoorde snel 2 keer. Cody Gakpo maakte ook 2 doelpunten. En invaller Crescencio Sommerville bepaalde laat de eindstand. Door deze overwinning kwam Nederland op 4 punten in groep F. Een harde klap voor Turkije op het wereldkampioenschap. Na een nederlaag met 1-0 tegen Paraguay waren de Turken al na 2 duels uitgeschakeld. De wedstrijd kende een primeur, want Miguel Almiron kreeg rood voor praten met de hand voor de mond na ingrijpen van de VAR.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
17: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf met een V.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobby en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobby analyseert Gravenberg als een spelvoordeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobby destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
5: 50.000, godverdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Grand Prix Radio.
0: WK-update. Nederland boekte op het wereldkampioenschap een grote zege op Zweden. In Houston eindigt het in 5-1. Brian Brobbey startte in de spits en scoorde snel 2 keer. Cody Gakpo maakte ook 2 doelpunten. En invaller Crescencio Summerville bepaalde laat de eindstand. Door deze overwinning kwam Nederland op 4 punten in groep F. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten. De 5-1 op Zweden behoort tot de grootste zegens op het wereldkampioenschap van Oranje. Het was een ruime avond met veel doelpunten en vertrouwen. Goed nieuws rond Virgil van Dijk. De aanvoerder greep in de slotfase naar zijn been, maar de blessure leek mee te vallen, zo liet hij weten. Hij straalde na afloop van de 5-1 tegen Zweden. Keeper Bart Verbrugge nam alle zorgen over zijn fitheid weg met een duidelijk bericht. Frenkie de Jong kon dat nog niet volledig, waardoor er nog een klein vraagteken bleef staan.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gedragen oranje shirt van aanvoerder Virgil van Dijk heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse bieder legde ruim 13.000 euro neer voor het tenue uit de WK-wedstrijd tegen Japan. Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een shirt van Van Dijk in het Nederlands elftal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens mede-eigenaar Bob Zonderwijk van de website Match Worn Shirt, de website waar de shirts worden geveild, komt het recordbedrag door een combinatie van factoren. Het is het laatste WK voor de aanvoerder en hij scoorde in het duel tegen Japan. Bovendien zijn allereerste WK-doelpunt ooit. De biedstrijd laaide flink op toen een Zuid-Koreaanse bieder en een Japanse concurrent elkaar dagenlang bleven overbieden. Uiteindelijk haakte de Zuid-Koreaan af bij een bod van 13.300 euro. Ook de shirts van Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberg en Mickey van der Ven zijn populair. De bedragen voor deze tenues liepen op tot boven de 4.000 euro. Het merendeel van de 25 oranje shirts gaat naar Nederlandse verzamelaars. De opbrengst van de Nederlandse shirts gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum. Bij de aftrap van de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden start direct een nieuwe veilingronde. Overigens worden er shirts van 18 landen geveild. Het absolute topbedrag is voor het shirt van de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Paraguay werd daar bijna 50.000 euro voor geboden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: All position.
2: Meer sport, meer muziek.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 11 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Somerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Nederland boekte op het wereldkampioenschap een grote zege op Zweden. In Houston eindigt het in 5 tegen 1. Brian Brobbey startte in de spits en scoorde snel twee keer. Cody Gakpo maakte ook twee doelpunten. En invaller Crescencio Somerville bepaalde laat de eindstand. Door deze overwinning kwam Nederland op 4 punten in groep F. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten. Dankzij die zege brak Oranje een record. Het Nederlands elftal is nu 14 WK-duels op rij ongeslagen en verbrak daarmee het oude record van Brazilië. Paraguay versloeg Turkije met 1-0. Na rood voor Miguel Almiron wegens een opmerking achter zijn hand hield Paraguay stand en bleef Turkije zonder gelijkmaker. Bondscoach Gustavo Alfaro noemde dit bij de letter van de wet juist en vreef dat het voetbal te strikt wordt.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Samen delen we Oranje.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: Matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel heeft na een moeizame start een beter gevoel overgehouden aan zijn ritten in de Ronde van Zwitserland. Tijdens een sprint in Bad Ragaz eindigde hij als vijfde, nadat de vroege vluchters net buiten bereik bleven van het peloton. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat resultaat geeft de renner vertrouwen na een paar zware openingsdagen in de ronde. Vooral de hoge temperaturen speelden van der Poel in eerste instantie parten, aangezien hij moeite heeft met extreme hitte. Koeler weer en regen zorgden later voor betere benen, waardoor hij op de beklimmingen weer probleemloos mee kon komen. In de eindsprint raakte hij weliswaar wat ingesloten, maar volgens de renner maakte dat voor de uiteindelijke overwinning, die naar Jonathan Navarrese ging, niet uit. De mindere vorm tijdens de start van de Ronde van Zwitserland verklaart Van der Poel door een pittige trainingsstage met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Hoewel die voorbereiding goed verliep, zat de vermoeidheid nog in de benen. De renner geeft aan dat hij daarin wat geduld moet hebben. De Ronde van Zwitserland geldt als zijn laatste test richting de Tour de France. Van der Poel is van plan om in het restant van de Zwitserse ronde nog eens voluit te gaan om zichzelf te testen, mede met het oog op de openingsrit van de Tour de France in Barcelona.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Winna goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
14: WK Update. Nederland boekte op het wereldkampioenschap een grote zege op Zweden. In Houston eindigt het in 5-1. Brian Brobbey startte in de spits en scoorde snel 2 keer. Cody Gakpo maakte ook 2 doelpunten. En invaller Crescencio Summerville bepaalde laat de eindstand. Door deze overwinning kwam Nederland op 4 punten in groep F. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten. Brian Brobbey keek tevreden terug op zijn basisplaats en 2 doelpunten. Hij gaf aan dat zijn hamstring in orde is na de zege met 5-1 op Zweden. Cody Gakpo staat na zijn 2 treffers op 5 doelpunten op het wereldkampioenschap. Aanvoerder Virgil van Dijk reageerde tevreden na de 5-1. Hij sprak van een goede wedstrijd en van een positief gevoel voor iedereen. Grand Prix.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Oranje-fans in Houston moeten oppassen voor agressieve jeugd. Vooral in downtown Houston, zegt de ambassade in Washington. Op internet worden jongeren opgeroepen om mee te doen aan een zogenaamde takeover. Dat zijn illegale bijeenkomsten waarbij wordt gevochten en vernield. Ga weg als het grimmig wordt, zegt de ambassade. In de binnenstad van Middelburg is iemand neergeschoten door de politie. Veel mensen hebben het volgens Omroep Zeeland gehoord omdat het nog druk was met Oranje-fans. Het gebeurde kort na de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is nu een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. En het lijkt erop dat de Britse premier Starmer maandag aftreedt. Een krant hoorde dat van bronnen binnen zijn partij nadat meerdere Britse media al schreven dat Starmer dit weekend zou besluiten over zijn toekomst. Bij lokale verkiezingen won zijn rivaal vorige week en die heeft veel politieke steun om het premierschap over te nemen. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan ook een bui vallen.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Nederland boekte op het wereldkampioenschap een grote zege op Zweden. In Houston eindigt het in 5-1. Brian Brobbey startte in de spits en scoorde snel 2 keer. Cody Gakpo maakte ook 2 doelpunten. En invaller Crescencio Summerville bepaalde laat de eindstand. Door deze overwinning kwam Nederland op 4 punten in groep F. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten. Brian Brobbey keek tevreden terug op zijn basisplaats en 2 doelpunten. Hij gaf aan dat zijn hamstring in orde is na de zege met 5-1 op Zweden. Cody Gakpo staat na zijn 2 treffers op 5 doelpunten op het wereldkampioenschap. De wereld keek mee en was onder de indruk. Internationale media noemden Nederland na de ruime zege een serieuze titelkandidaat. En ze zagen ook dat Oranje verdedigend nog wat steken liet vallen.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18+ speelbewust.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
19: Mooi van Ethos.
20: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren.
21: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
21: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio. 1, 2, 3.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Adol. Adol. Adol. Adol.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst 45.000 euro opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gastoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: BK Update. Nederland boekte op het wereldkampioenschap een grote zege op Zweden. In Houston eindigt het in 5-1. Brian Brobbey startte in de spits en scoorde snel 2 keer. Cody Gakpo maakte ook 2 doelpunten. En invaller Crescencio Summerville bepaalde laat de eindstand. Door deze overwinning kwam Nederland op 4 punten in groep F. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten. Brian Brobbey keek tevreden terug op zijn basisplaats en 2 doelpunten. Hij gaf aan dat zijn hamstring in orde is na de zege met 5-1 op Zweden. Cody Gakpo staat na zijn 2 treffers op 5 doelpunten op het wereldkampioenschap. Op het WK was er teleurstelling bij Turkije. Na nederlagen tegen Australië en Paraguay is het team al uitgeschakeld. Bondscoach Vincenzo Montella noemde voetbal een onlogische sport en wees op de vele doelpogingen in 2 duels. Turkije verloor van Paraguay met 0-1.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandi vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden en oosten van Libanon zijn 7 doden gevallen bij aanvallen van Israël. 5 vielen in het oosten van het land, daar was ook een kind bij. In het zuiden kwamen 2 Palestijnen om het leven. De aanvallen op Libanon moesten ook stoppen nadat Amerika en Iran een tijdelijke deal sloten, maar dat is nog niet gebeurd. En als die vredesdeal tussen Amerika en Iran klapt, is het Amerika dat tol gaat heffen in de straat van Hormuz en niet Iran, zegt president Trump op True Social. Daarmee doelt hij op het punt in de deal dat de straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart zonder te betalen. Iran gooide hem gisteren weer dicht en wil servicekosten vragen. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werd ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. En Duitsland heeft op het WK voetbal het cliché weer bewezen. Ze wonnen diep in blessuretijd van Ivoorkust met 2-1. Ivoorkust kwam na een half uur spelen nog wel verrassend op voorsprong. Het duurde tot diep in de tweede helft voor Duitsland gelijk maakte. In de 4e minuut van de blessuretijd gingen ze erop en erover. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. En er kan ook een bui vallen.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1. Dankzij een doelpunt in blessuretijd van invaller Denis Oendaf. Die ook de gelijkmaker maakte na de openingstreffer van Frank Kessier. En staat na 2 wedstrijden op 6 punten. Terwijl Ivoorkust Wilfried Tsingo verloor met een hamstringblessure. Brian Brobbey keek tevreden terug op zijn basisplaats en 2 doelpunten. Hij gaf aan dat zijn hamstring in orde is na de zege met 5-1 op Zweden. Cody Gakpo staat na zijn 2 treffers op 5 doelpunten op het wereldkampioenschap. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1... dankzij een doelpunt in blessuretijd van invaller Denis Undaf, die ook de gelijkmaker maakte na de openingstreffer van Frank Kessier, en staat na 2 wedstrijden op 6 punten... terwijl Ivoorkust Wilfried Tsingo verloor met een hamstringblessure. Brian Brobby keek tevreden terug op zijn basisplaats en 2 doelpunten. Hij gaf aan dat zijn hamstring in orde is na de zege met 5-1 op Zweden. Cody Gakpo staat na zijn 2 treffers op 5 doelpunten op het wereldkampioenschap. Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten. Nederland boekte op het wereldkampioenschap een grote zege op Zweden. In Houston eindigt het in 5-1. Brian Brobby startte in de spits en scoorde snel 2 keer. Cody Gakpo maakte ook 2 doelpunten. En invaller Crescencio Summerville bepaalde laat de eindstand. Door deze overwinning kwam Nederland op 4 punten in groep F.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobbey en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobbey analyseert Gravenberg als een spelverdeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobbey destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
4: 2 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in Houston, 1000 kilometer verderop. Die was om 9 uur klaar. Daarna gingen ze nog met de hele selectie op de foto. In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig.
2: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Er is goed nieuws voor Oranje. Bondscoach Ronald Koeman verwacht dat Crescencio Somerville beschikbaar is bij het komende duel met Tunesië. De aanvaller kreeg tegen Zweden een tik, maar volgens Koeman lijkt de blessure niet ernstig. Dat zei hij na de 5-1 zege op Zweden.
7: Cody Gakpo kon na zijn 2 goals tegen Zweden dicht bij meerdere records in Oranje. Hij is nog maar 1 treffer verwijderd van het totaal van Marco van Basten en ook Dirk Kuyt. Gakpo reageerde blij verrast na de 5-1 zege. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1, dankzij een doelpunt in blessuretijd van invaller Denis Oendaf, die ook de gelijkmaker maakte na de openingstreffer van Frank Kessié en staat na 2 wedstrijden op 6 punten, terwijl Ivoorkust Wilfried Tsingo verloor met een hamstringblessure.
8: Brian Brobby keek tevreden terug op zijn basisplaats en 2 doelpunten. Hij gaf aan dat zijn hamstring in orde is na de zege met 5-1 op Zweden. Cody Gakpo staat na zijn 2 treffers op 5 doelpunten op het wereldkampioenschap.
7: Bondscoach Ronald Koeman was blij met de ruime zege, maar hij bleef kritisch. Hij zei dat in die eerste goal alles zat wat je wil. Hij noemde het een prima uitslag, maar ook met genoeg momenten die beter moeten.
2: Grand